Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. De Muur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9:00. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

is erbij. Het hele weekend hoor je de beste liveconcerten, exclusieve interviews en natuurlijk je favoriete Blend-DJ's. Vandaag vanaf 4 uur. Blend, live at North Sea Jazz.

Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.

Show. Blend. 7 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het noord

In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Mariënvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI gijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van

politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

and soul. Blend. 9 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal. De vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Blend is erbij. Het hele weekend hoor je de beste live concerten, exclusieve interviews en natuurlijk je favoriete Blend DJ's. Vandaag vanaf 4 uur. Blend, live at North Sea Jazz.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. De Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen...

kunnen veroorzaken. Pavi reisde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. En het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grote aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 3 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer: in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De mooiste concerten, backstage verhalen, de unieke sfeer van North Sea Jazz. Beleef je het hele weekend live op NPO Blend. Jamie de Ruiter en Sonja Silva.
2: Ja, zaterdagmiddag, de mussen vallen dood van het dak. En wij brengen je de beste jazz, soul en funk. Dag 2 van North Sea Jazz. Sonja, you ready?
3: Yeah!

0: Fancy Jazz.
1: Oh, en is dan even een lekker begin met Sekou en Dangerous Lover. 4:10 op deze zaterdagmiddag. Ik zit tegenover Sonja Silva.
2: Hey.
1: Hoe gaat het met je?
2: Ja, lekker. Ik ben helemaal aan. Ik ben klaar.
1: Gisteren was een soort pre-party.
2: Ja, ja, vandaag is de grote
1: vandaag
2: dag.
1: Vandaag ga je hard.
2: Ja, ja, maar sowieso leuk om een keer met jou te werken. Want normaal zien we elkaar natuurlijk alleen even als ik het stokje overneem.
1: Ja, op vrijdagmiddag.
2: Nu is het toch echt 3 uurtjes.
1: Ja, heel leuk.
2: Ga je het redden?
1: Ik ga het redden. Ik heb beter.

0: geslapen dan gisteren. Dat is goed, goed om te weten. Mijn naam is Jamie. We zijn weer neergestreken in Rotterdam voor de 50ste editie van het North Sea Jazz Festival. Gisteren, ja, we gaan natuurlijk ook een beetje terugblikken op gisteren. Zo ontzettend veel hoogtepunten. Wat heb jij zelf live nog kunnen zien?
1: Nou, niet zo heel veel, want ik was vooral heel erg onderweg in het publiek om die bingo-kaart vol te krijgen.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel kleine stukjes meegekregen van Jean-Baptiste.
0: Dat schijnt heel goed geweest
1: briljant.
0: Te zijn.
1: Briljant. Ja, kijk, nog een keer wel zien.
0: Wauw, als je het er alleen maar over hebt, wat gebeurt hier?
1: Heel tof. Dat was voor mij wel een hoogtepuntje. En ik was maagd, hè? Dit is mijn eerste keer.
0: Kijk eens aan. Ja. Gewoon de ontmaagding op de 50ste editie.
1: Ja, live op NPO Blend.
0: 50 jaar te laat, maar goed. Maakt niet uit. Weet je, ook als je er nog nooit bent geweest, ja, dit is wel echt een goede reden om te blijven luisteren. Want we gaan dingen laten horen van gisteren. De La Soul onder andere, Jalen en Gonda. Questlove, die heeft allerlei sessies en dingen gedaan. Ook met The Roots. Yep. Gaan we zo meteen ook aan je laten horen. Bilal nog. Ja, en verder ook heel veel dingen op de line-up vandaag. Vanavond Burna Boy, we hebben Thundercat, we hebben Incognito, nu bezig.
1: Yep.
0: Ja, gaan we zo meteen ook wat van laten horen. En even kijken of wat mensen hier de studio in kunnen krijgen. Maar we gaan ook weer, inderdaad, je had het er net al even over, met die bingo-kaart op pad.
1: Ja.
0: Want ja, je kan wel gewoon het sfeertje gaan proeven in het publiek. Maar het is wel leuk om jou wat opdrachtjes mee te geven.
1: Altijd leuk.
0: We hebben een nieuwe gemaakt. Er staat bijvoorbeeld op dat je op zoek moet naar iemand die tickets heeft gewonnen. We hebben een week lang kaarten weggegeven.
1: Oh, dat gaat lukken.
0: Ja hoor, 90.000 mensen, gaat wel lukken.
1: Ja hoor.
0: Ja, oké. Okay. ik zie ook nog staan de leukste vriendengroep.
1: Oké.
0: Okay. Ja,
1: en dat mag ik bepalen?
0: Ja, gewoon even een beetje kijken. Weet je wel hoe de vibes erbij hangen. De beste biertapper. Dus je mag ook even achter het... gewoon even bij de bar naar binnen lopen en zo. Jij mag alles hebben met dat bandje van je, dat
1: alles.
0: Weet je toch?
1: Ik mag overal komen.
0: Oké, gaat helemaal goed komen. Laat vooral even weten hoe jij je zaterdag viert, ook als je andere plannen hebt. Dat kan via de NPO Luister-app. Ga even naar Blend en stuur een berichtje deze kant op. Dan gaan wij ervoor zorgen dat je niets hoeft te missen van het geweldige sfeertje hier. En ja, gewoon muziek met een ziel. Je hoort zometeen de Sister Slash.

0: Ja, je hoort dat disco-sausje, hè? Dat is de hand van Nile Rodgers, die morgen hier op het podium staat met Chic North Sea Jazz. Je luistert NPO Blend op deze zaterdagmiddag. Leuk om een berichtje van je te ontvangen via de NPO Luister-app. Misschien dat je iets wil horen van afgelopen jaren. Dat zou zomaar kunnen, hè, dat je hier misschien nu niet bent dit weekend, maar wel ergens de afgelopen jaren een fantastisch live optreden hebt gezien. Die database die wij hier hebben met alle opnames is gigantisch. Dus we kunnen je gewoon even laten meegenieten van de dingen die je daar misschien nog een keer zou willen beleven. Verder gaan we ook hele toffe dingen aan je laten horen. Het hoogtepunt, ik blijf het zeggen, morgenavond John Legend. Het hele concert gaan we gewoon uitzenden van begin tot eind. Alleen hier bij Blend. Zover is het nog niet. Het is nu vooral een beetje terugblikken en naar vooruitkijken. En ja, als we het hebben over terugblikken, dan baal ik er alweer van dat ik gisteren 3 uur heb geslapen, waardoor ik het gewoon niet meer redde gisteravond om nog even te blijven staan bij The Roots. Met nou, onder andere Questlove, die sowieso de hele dag lekker bezig was. Overal waar je rondliep had hij wel een soort pop-up dingetje met allemaal artiesten die dan gewoon het podium opvroeg en zo. Dat is ook het leuke van North Sea Jazz, vind ik. De grote namen, maar ook de talenten die je misschien wel over een paar weken, paar maanden, paar jaar op de radio gaat horen. We gaan terug naar gisteren. The Roots, hartstikke live. Laat me vooral even weten wat je ervan vindt, want ja, dit klinkt zo muzikaal. You Got Me, hartstikke live.
1: The Roots, live at North Sea Jazz op NPO Blend.

Live hier gisteren op North Sea Jazz, The Roots, You Got Me. Je luistert NPO Blend. Jamie hier, ik heb Sonja even de studio uitgestuurd. Onderweg naar Incognito, die band uit Londen, weet je wel. Die je kent van Always There. Zijn nu aan het optreden, gaan we je zo live laten horen. En Sonja gaat de sfeer voor je proeven. Eerst

0: Lucy Pearl, Dance the Night, NPO Blend. Zometeen meer terugblikken op gisteren. Ik heb hier allerlei schuifjes in de studio. Dat is op zich wel handig. Kan ik allemaal verschillende muziekjes uit laten komen. Maar we hebben hier op North Sea Jazz ook allemaal hele lange kabels gelegd naar alle podia die hier te vinden zijn. Het zijn er meer dan 17, heb ik me laten vertellen. Het zijn lange kabels. Zo hebben we bijvoorbeeld de zaal Congo. Chiclo is daar nu aan het optreden. Dat klinkt dan zo. Kijk eens. Hoppatee. Hey. Maar we gaan zo meteen naar de Naal. Dat is ook een hele grote zaal. Daar staat Incognito op te treden. En jij bent daar nu, hè, Sonja?
1: Ja, ik ben net de zaal binnengelopen. Wat wel heel tof is om te zien, die Naalzaal is best wel groot. Maar als je binnenkomt bij de deuren, daar staan gewoon al mensen. En iedereen staat, als ik om me heen kijk, met een glimlach te kijken. Zo ontzettend mooi. En wat ik wel tof vind, de meeste mensen kennen Incognito natuurlijk van hun grootste hits. Hè? Always there, don't you worry about a thing. Maar ik heb die eigenlijk nog helemaal niet gehoord. Ze zijn zo vreselijk divers. En er staan denk ik een man of 14 op het podium.
0: Wow.
1: Helemaal geweldig. En je hoort het, de zaal is ontzettend enthousiast.
0: Zullen we gewoon even een stukje mee gaan luisteren?
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Okay.
1: Lijkt me leuk.
0: Kijken.
2: Memories that will last with me forever. Now, we have one thing in common, everybody in this audience and us here on stage. We are in love with Stevie Wonder's music. Am I wrong? So what we're going to do is we're going to celebrate the last couple of songs we're going to play for you. We're just going to celebrate Stevie Wonder's music. Are you ready? Here we go.

van The Legend. Don't you worry about a thing. Zullen we er nog even eentje mee pakken? Yeah. We blijven nog even hangen.

En we hebben Bloei ook even uitgenodigd, de man van Incognito. Die heeft ook toegezegd dat hij hier zometeen even aan gaat schuiven in de studio. Die staat op het 50ste jubileum van North Sea Jazz. Dit waren twee covers van Stevie Wonder, Don't You Worry About A Thing en S. Ja,

0: 50ste editie. En dat betekent dat er heel veel mooie verhalen te vertellen zijn. Dat er heel veel mooie mensen rondlopen. Misschien dat je zelf net naast het net gevist hebt als het gaat om die weekendtickets die we een paar weken geleden gewoon hebben weggegeven. Maar nog steeds lekker naar Blend blijven luisteren. Dat doet ook Sibel, zie ik hier in de NPO Luister-app. Heerlijk aan het genieten, fijne uitzendingen. Martin is erbij. Hartstikke goed. Meld je vooral hè, als je even terug wil blikken. Als je een verzoekje hebt of gewoon even wil laten weten hoe jij deze hartstikke zonnige en lekkere zaterdagmiddag aan het vieren bent. Ja, we hebben een hartstikke leuk excuus gevonden om onze Sonja Silva een paar rare dingen te laten doen. Die hebben we allemaal op een bingo-kaart gezet. Ben je al lekker een beetje aan het oriënteren wat je allemaal wil gaan afstrepen?
1: Ja, zeker. Ik ben even naar buiten gelopen, Jamie. Ik sta voor de deur bij Congo en ik ben natuurlijk hartstikke fanatiek bezig met die bingo-kaart. Ja. En jij had het net over mooie mensen. Nou, ik ben een groep mooie mensen tegengekomen, dus die kan ik meteen eventjes afstrepen zometeen. Ja. Hallo.
2: Hi.
1: Hoe heten jullie? Lin? Aida?
3: Ik ben Don.
1: Welkom, welkom. Wow. Hoe vinden jullie het festival tot nu toe?
2: Ik vind het een heel mooi festival. Altijd omdat ik samen met mijn familie kom. Dat doen we al meer dan 10 jaar. Dus top. Ja, heel gezellig.
1: En jij?
4: Ja, hetzelfde. Ik vind het wel een beetje tegenvallen voor 50-jarige anniversary. Maar het is wel een luxe probleem. Want we komen altijd en het is altijd wel leuk.
1: Kritisch zijn mag ook. Ja. En jij? Hoe bevalt het tot nu toe?
3: Leuk. Ik ben nu al 10 jaar hier. Geweldig. Maar ik voel een beetje aan het 50 jaar. Er zijn geweldige acts, maar je mist toch een headliner waarvan je denkt van ja, dat past bij 50 jaar. Een Stevie, een Lionel, een Sade, desnoods een Babyface. Maar goed, we gaan het doen met ook de nieuwe acts.
1: En John Legend morgen.
3: En John Legend. John Legend, ja.
1: Oh, ik merk dat je daar heel blij van wordt. Nee, dat is heel fijn. Hey, even nog een vraagje voor mijn bingo kaart. Wanneer hebben jullie je kaartje gekocht?
5: De early bird.
2: November, december.
1: Oh, dus echt vorige week.
4: Vorige week hebben we hem gekocht. Ja, vorige week.
1: Dan kan ik die ook wegstrepen.
0: Hey,
1: ik ben helemaal down. Ik ben helemaal klaar. Dankjewel.
0: Hey, hartstikke goed. Is dat dan de eerste op de bingo kaart?
1: Wat zei je, Jamie?
0: Dat is de eerste op de bingo kaart. Ja.
1: Nee, dit zijn er al 3.
0: Oh, ik heb zojuist een vrienden gemaakt.
1: Ja, ik ga als een trein, jongen. Ik ben niet meer te houden.
0: Even gewoon de programmering voor volgend jaar misschien onderling even afstemmen natuurlijk. Kijk, misschien goed om te weten. Burna Boy is wel eens eerder aangekondigd voor Noordzee Jazz. Toen kwam die niet. Vandaag komt hij echt, hè? Dus dat is ook
1: Burna Boy komt wel echt.
0: Ja, hij
1: is er.
0: Dat is op zich al qua 50 jaar anniversary al een mijlpaal natuurlijk. Hè?
1: Dat is in ieder geval iets. En volgend jaar gaan we Stevie uitnodigen. Speciaal voor jullie.
0: Kijk eens aan.
1: Doen we gewoon.
0: Je hoort het, dit is gezellig hier. Sonja, kom je zo even terug naar de studio?
1: Joe, ik kom eraan.
0: Oké, hartstikke goed. Al is het alleen maar dat we die lijn even kunnen repareren. Gaat helemaal goed komen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roelsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Van het festival naar jouw speakers. NPO Blend brengt je het hele weekend live naar Noordzee Jazz. Jamie de Ruiter en Sonja Silva.
2: Ja, doen we zo even een kleine pre-party voor het concert dat John Legend morgen gaat geven hier. Ja, en Sonja is weer in de building. Kijk wat je allemaal hebt uitgesproken zometeen, hoor. Ja.

0: NPO Blend. Live at North Sea Jazz.
1: Ik hoorde Sonja Silva net zeggen, ik ben net zo oud als het festival, joh.
2: Ja joh, oude dame ben ik.
1: Ja, het festival, laat ik het bij het festival houden, bestaat 50 jaar dit jaar. Dit is de eerste keer dat jij hier rondloopt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nu heb ik wel spijt, hoor.
1: Dat je het nooit eerder... Ja. Dit is wel, weet je, ja. ik zeg het net, als je van muziek houdt en muziek met een ziel, dan is dit ook wel een plek waar je rond kunt lopen. Wat is er gebeurd? Was je op vakantie al die jaren in deze periode?
2: Ja, werken meestal, gewoon werken. Oh, ja. Dat is het erge. Ja, en dan was ik weer gewoon hartstikke blut. En dan vond ik het weer te veel geld. Ja. En het jaar erop was ik weer op vakantie. Er was altijd wat
1: met Sonja Silva.
2: Altijd iets aan de hand.
1: Ik dacht wel, als ik de kans krijg om met Sonja Silva een programma te maken, kijk, I'm a 90s kid, weet je wel. Ik keek vroeger naar Sonja op TMF. En daar zag ik de meest grote artiesten voorbij komen.
2: Yeah.
1: Ik zag Eminem voorbij komen. Ik zag Dr. Dre voorbij komen.
2: Yep.
1: De een nog stoner dan de ander. Want dat is een beetje wat het is. Wij hebben straks natuurlijk incognito hier
2: ook
1: in de studio.
2: Bluey. Die is niet stoned.
1: Nee, want die zag hartstikke nuchter en fris uit inderdaad. Ja. Maar hoe vlieg je dat aan? Weet je? Als je voor het eerst een grote superster in de studio hebt.
2: Zal ik je mijn geheim vertellen?
1: Ja, ik wil even wat geheimen weten.
2: Ik bereid me niet voor.
1: Kijk, dat is fantastisch.
2: Dat is oprecht.
1: Ja.
2: Ik bereid me niet voor. Ik ga gewoon met die mensen praten en met ze in gesprek. En dan krijg je een natuurlijk interview.
1: Ja, is dat hoe je dat al die tijd gedaan hebt?
2: Altijd.
1: Wauw.
2: Ja. Ja. Ja, echt. Als ik namelijk me te veel ga voorbereiden en je hebt dan een lijstje gemaakt met allemaal vragen en dan gaat je vraag die kant op en je volgende vraag gaat die kant op.
1: Ja, oké, maar je moet er iets backup hebben, toch?
2: Ja, nee, gewoon niet.
1: Ik heb namelijk het idee dat artiesten het ook heel vet vinden als je goed voorbereidt, als je met feitjes komt, vragen stelt, waar je denkt vaak, waar hou je dat vandaan?
2: Fake it till you make it, honey.
1: Kijk, dit zijn de tips van Sonja. Ja, nee, het is hartstikke goed.
2: Ja.
1: Hey, zullen we weer even kijken wat er gebeurt op een van de podia hier?
2: Ja, laat eens zien.
1: Laat eens even zien en laat eens even horen vooral.
2: Ja.
1: Ik zie dat in de Maas, is een grote zaal waar jij net ook bent geweest, geloof ik.
2: Ja, stond ik net buiten.
1: Joy Crooks, ken je die naam toevallig?
2: Nee.
1: Oké, is een artiest uit

0: toverend mooi.
1: Ja, ik heb niet stil gezeten.
2: Nee, maar mensen hadden hun ogen dicht. Er was geen contact mee te maken hier in de studio. Iedereen zat helemaal te genieten van het optreden van Joy Crooks.
1: Love it.
2: En dat was een naam die je niet kende. Ik ook, moet ik eerlijk zeggen, hoor.
1: Maar dat is toch ook het leuke aan dit soort festivals?
2: Ja,
1: ik heb gewoon echt al een paar dingen opgeschreven in mijn telefoon, waarvan ik dacht, dan ga ik even op Spotify.
2: Kijk, North Sea Jazz die zorgt ervoor dat er een paar hele grote namen staan. Maar ja, 18 podia te vullen. Dus er staan ook heel veel artiesten die ooit hopen door te breken. Ja, en Joy Crooks is een naam die je wellicht over een tijdje gewoon op de radio hoort.
1: Wie weet.
2: Amy Winehouse die heeft hier ook gestaan voordat ze doorbrak, weet je wel.
1: It's a vibe.
2: En deze man, die heeft er ook al een paar keer gestaan. En morgen staat hij er weer. Vanaf 9 uur hoor je het hele concert live hier bij Blend. John Legend, Love Me Now.

0: ooit gesignaleerd hier op North Sea Jazz, helaas.
1: Dit is Blend, live at North Sea Jazz.
0: Nou, leuk om even te horen zo op je zaterdagmiddag. Ik hoop dat je er lekker bij zit. Normaal Blend natuurlijk gewoon hartstikke non-stop in het weekend. Maar we hebben de studio neergezet in Rotterdam. In Ahoy om precies te zijn. Om je te laten meegenieten van al het moois dat hier gebeurt tijdens de jubileumeditie van het North Sea Jazz Festival. Waar je al jaren en dag de beste jazz, funk, soul, hip-hop, R&B, afro voorbij hoort komen. Het is natuurlijk ook muziek wat een beetje meegroeit met de mensen. En ik vind het leuk om je even iets uit de archieven te laten horen. Lil Sims, Nigeriaanse roots, artiest uit Londen. Ook een fantastische tekstschrijver, actrice. Een paar jaar geleden, 2023, stond ze hier gewoon hartstikke live on stage. Ga ik je laten horen. Point and Kill is dit.
2: I do what I want, I do what I like. Nobody.

Hit & Kill hoorde je. We zijn er nog tot 10 uur vanavond met allerlei hoogtepunten van de afgelopen edities. We gaan je dingen live laten horen. We ontvangen fantastische gasten. En als je benieuwd bent naar wat beelden, hoe ziet dat er dan allemaal uit? Volg ook Blend even op de socials. Hè. Check even Instagram @NPOBlend voor toffe beelden. Nu naar Naomi Sharon.

0: even kijken hoor. We hebben onze Sonja Silva gewoon op pad gestuurd om allerlei leuke opdrachtjes uit te voeren. Een beetje de sfeer te proeven en op plekken te komen waar je als normale bezoeker niet mag komen. Is dat weer gelukt, Sonja, eigenlijk?
1: Nou, jij had het net over sfeerproeven. Ja. En ik dacht, ik ga naar buiten, want ik heb trek. En ik loop tegen een tentje aan, dat heet Coffee and Pastry. En ik zie dat ze bananenbrood hebben. Dus ik ga er even eentje bestellen. Goh. Hallo, hi. Mag ik van jou misschien een bananenbrood? Een bananenbrood wil ik graag. Ja, mag dat? Ja, die mensen die staan hier, die zijn keihard aan het werk. Het is natuurlijk bloedheet buiten. Dit zijn geen temperaturen. Wat is jouw naam?
2: Daan.
1: Hey, en Daan, je bent hier de hele dag al aan het werk?
2: Ja, de hele dag al aan het werk. Lekker koffies maken voor de mensen.
1: Dus je hangt de hele dag boven een warme koffiezetapparaat?
2: Ja, er heeft niemand bedacht om ijsklontjes mee te nemen.
1: Dus je hebt niet eens ijskoffie? Nou, dat is ook wat. Maar zijn er wel mensen die nog koffie drinken of gaan ze allemaal voor bier?
2: Verrassend veel mensen die nog koffie drinken.
1: Kijk eens, krijg jij van mij, omdat jij het zo warm hebt, een NPO blendwaaier. Daan? Wow. Hallo. Wel luister, hè. Krijg je van mij een NPO blendwaaier, omdat je het zo warm hebt. Alsjeblieft. Dankjewel. Deze is goed zo? Nou, lekker. Dank je.
0: Kijk, ongelooflijk. Je gebruikt het gewoon als handelswaar, die waaiers.
1: Ik heb hem nog gratis gekregen.
0: Ja, dat is ongekend.
1: Ja joh, gewoon weglopen. Maar dat werkt altijd.
0: Die waaiers zijn flink geld waard, hè? Die worden echt wel gewaardeerd hier.
1: Ja, daarom.
0: Ja, dus stel nou dat je onderweg bent nu als luisteraar. Je denkt, ik ga zo ook naar Naughty Jazz. Of vanmorgen pak ik even een dagje mee. Je moet gewoon op zoek naar de blendwaaiers. Sonja loopt ermee rond vandaag.
1: Ja. Handig om mee te ruilen.
0: Ja,
1: nee, maar... En ik kan er weer eentje wegstrepen, hè, van de bingo. Want ik heb een hardwerkende medewerker gevonden.
0: Oh, kijk eens
1: aan.
0: Just
1: saying, hè?
0: Nou, nog maar een paar. En dan pas je op dat je geen valse bingo krijgt. Want je weet wat er dan gaat gebeuren.
1: Ja. Nee, ik ben scherp.
0: Oké, ik spreek je zo, Sonja.
1: Ja, ik kom zo weer terug.
0: Oké, gezellig. Ik zit heel even te kijken, hoor. We hebben hier zometeen ook nog een fantastische muzikant op het podium staan. Straks vanavond 9:15 gaat Charlie Puth hier optreden. Ik weet niet of je de man volgt op Instagram. Maar hij laat altijd zien hoe hij zijn liedjes maakt. Hoe hij dan laag voor laag hele toffe dingen bouwt. En hij weet dat echt fantastisch te doen. Zijn grootste hit kennen we natuurlijk als samenwerking met Wiz Khalifa. Leuk om deze even voor je te draaien. En dus vanavond hier op het podium in Rotterdam. Charlie Puth, see you again.

0: gaat iets gebeuren zometeen. Kun jij iets over vertellen, lieve Sonja?
1: Ja, ik zou het graag willen uitleggen, maar ik weet echt helemaal niet hoe ik hier gekomen ben.
0: Wie zijn idee was dit?
1: Ik weet alleen dat ik bezig was met die NPO Blend bingo. Ja. En ineens had ik met Cuba afgesproken dat we een tattoo gingen zetten.
0: Ja.
1: En dezelfde, hè? Hij gaat precies dezelfde als ik zetten, maar hij weet het design nog niet. Kijk, dat ga ik zo onthullen.
0: Ik zie dat jij helemaal onder de tat zit en ik vind jou ook wel een stoere chick. Ik heb onze Cuba ook hoog zitten natuurlijk, maar ik had niet verwacht dat hij zou zeggen... Wil jij een tattoo zetten? Dan gaan we dat even doen.
1: Ik ook niet.
0: Ga je dat echt doen?
2: Ja, ik ga het echt doen.
0: Oh, en de tatoeëerder
1: is er al. Hij is er, hè? Dus je kan niet meer terug, hè?
0: Maar heb jij al verteld wat het gaat worden?
1: Nee, dat is een verrassing.
0: Oh my god.
1: Dat ga ik zo onthullen.
0: Oké, dus dit kan alleen maar hartstikke misgaan.
1: Doe jij hem ook?
0: Nee, maar ik moet het allemaal goed begeleiden natuurlijk. Hè.
1: Oh,
0: dat is heel onverantwoord om dan met een naald in mijn... Waar gaat hij gezet worden?
1: Ik zet hem hier. Zo.
0: Oh, en Q mag zelf kiezen wel?
1: Ja, dat wel.
0: Oké, blijf hangen bij NPO Blend. En volg ons op de socials, @NPO Blend. Als je de beelden live wil zien, gaat het helemaal goed komen. Heb je die nieuwe Beyoncé al gehoord?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, morning

0: Show. Blend. 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De mooiste concerten, backstage verhalen, de unieke sfeer van North Sea Jazz. Beleef je het hele weekend live op NPO Blend. Jamie de Ruiter en Sonja Silva.
2: Wat zit er in je bakkie, Sonja?
3: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben aan het kijken, maar het lijkt op zalm.
2: Oh.

0: Jazz.
1: Ja, Asje heeft hij ook gewoon gestaan, hè, op Noordzee Jazz.
2: Ja, 2017
1: met de Roots samen. Ja, dat is ongelooflijk hoeveel feitjes je apparaat hebt.
2: Ongelooflijk. Eén grote wandelende jukebox.
1: Hey, het is officieel zaterdagavond. Altijd leuk als je ons even weet te vinden in de NPO Luisterapp. Als je daar naar Blend gaat, kun je ons een berichtje sturen. En ik wil eigenlijk ook even van jou weten. Hoe zit je er nou bij? Hè? Hoe is via deze zoele zomerse zaterdagavond? Even een fotootje van je uitzicht misschien. Even een audioberichtje. Gewoon even checken. Laten we bij elkaar inchecken. Want wij zijn lekker veel aan het zenden. Probeer je zoveel mogelijk te laten meegenieten van Noordzee Jazz, de 50ste editie. Maar ook wel leuk om wat terug te krijgen af en toe, Sonja.
2: Ja, vind ik wel. Ja. Wat zeg je dat weer mooi? Zwoele, zinderige zomerzondag, zaterdag.
1: Op dit moment, we hebben hier een aantal zalen. De Nijl is er een van, de grote zaal. Daar staat Marcus Miller.
2: Cool.
1: Dat is de man die dingen doet met een basgitaar waarvan je je afvraagt of hij daarvoor bedoeld is. Zo krankzinnig is het geluid wat daaruit komt. Speelt zelfs een beetje ieder instrument wat hij aanraakt. Heeft veel met Luther Vandross gewerkt vroeger.
2: Oh.
1: Die hebben we gewoon nu onder de schuif. Zullen we even meeluisteren een stukje, hoe dat dan klinkt? Ja.
2: Ja? Okay.

0: zeker 48 uur. Ja, ja. Voordat het festival begon, begon ik vies te kijken. Omdat ik naar de Spotify-lijst van North Sea Jazz aan het luisteren was. Ja. Op het festival. Echt een kutkop gewoon de hele tijd.
1: Maar hier mag dat.
2: Goed dat je er alvast bent, want we willen zo meteen even een updateje van jou.
0: Let's go.
2: Plekken kan komen waar niemand anders kan komen. Laten we ook even naar Free luisteren van Marcus Miller. Gewoon opblaas, omdat hij gewoon zo lekker is.

0: hoort die jazzveteraan George Benson, Give Me The Night.
1: Behind the scenes
0: met Shai!
2: Yes, baby!
0: Oh, jij staat hier op het podium om fantastische artiesten aan te kondigen. Jij loopt hier een beetje rond en je schuift af en toe bij ons aan om te vertellen wat je allemaal ziet. Ik heb me laten vertellen net bij een fantastisch optreden geweest. Alsof je hebt gezien dat daar echt... dat het chaos was.
2: Weet je wat mooi is, Jamie? Dus ik kondig deze vrouw aan. Ik heb haar in 2012 voor het eerst gezien in de Congo. Ja. En het is een mix van klein, wat ze doet muzikaal gezien, maar vervolgens ook echt bombastisch groot.
0: Ja.
2: Malinese vrouw en echt weet een slag te slaan als het gaat om taal gewoon. Doet er niet toe, je voelt het. En ik verwees onder andere naar het gegeven dat ik in een hoekje zat op een gegeven moment met tranen in mijn ogen.
0: Oh, wow.
2: En ik vertelde aan het publiek, maar er is ook zeer zeker de kans dat je zometeen helemaal losgaat. Aangekondigd, even in die zaal gezeten, even wat te eten gaan halen. Kom die zaal weer in. Weet je hoe ongelooflijk heet het was? Iedereen stond handen in de lucht. Publieksparticipatie was lijp. Ze hoefde maar te zeggen, één vinger in de lucht en al die vingers gingen in de lucht.
3: Ondanks die hitte.
2: Ja, ondanks die hitte.
3: Wow.
2: Fatoumata Diawara.
3: Dat is knap hoor.
2: Echt geweldig was
0: het. Wauw, mooie naam. En je hebt ook een Nederlands talent gezien.
2: Zeker. Ze was een paar maanden geleden bij mij te gast in de Wat een Week Show met Shai. Noah Saré, nieuwe muzikante binnen Neo Soul
0: Jazz.
2: Ik
0: zie die naam zo vaak voorbij komen de laatste tijd.
2: Ja, want ze gaat de laatste tijd keihard. En ze kondigde dus bij mij aan dat ze op North Sea Jazz zou staan. Nou, vandaag was de dag. Ze stond helemaal bovenin in een zaal. Die zaal ook, Jamie. Sonja.
3: Ja?
2: Dus het was zo warm dat je denkt, maar hoezo blijven jullie hier staan? En er is maar één antwoord, omdat de muziek ongelooflijk goed is.
0: Dat er mensen in de rij voor stonden.
2: Dat er mensen gewoon in de rij stonden om daar onderdeel van uit te maken. En ze stond daar zo prachtig mooi te wezen. Nou ja, ze is straks bij jullie.
0: Ja,
2: zeg maar,
0: ze komt zo langs.
2: Zeg maar dat ik de echt helemaal geweldig vond.
0: Ik vind dat bijzonder voor een act die nog nooit op North Sea Jazz gestaan heeft.
2: Ja.
0: Dat zijn dus gewoon mensen die of dat toevallig gezien hebben of denken, hey, hier voelt iets magisch.
2: Nou,
0: ik ga eens even kijken.
2: Kijk, weet je wat het wel is als het gaat om North Sea Jazz publiek? Dat doen de mensen, doet het festival heel goed, maar je hebt ook echt muziekliefhebbers.
3: Ja. Ja.
2: Dus mensen gaan ervoor zitten, luisteren naar de Spotify-playlist. Mocht je dat trouwens interessant vinden, check even northseajazz.com. Want daar vind je dus al die artiesten, gevestigde namen zoals een George Benson, maar dus ook Noah Saré.
3: Nice.
0: Wauw, lekker zeg. Ja, wat gaan we nu nog doen de komende tijd?
2: De komende tijd, jongen, op en neer rennen. Op en neer rennen. Er is echt ongelooflijk veel wat ik wil zien. En straks op mijn eigen podium gaan we richting een flamenco-artiest. En dat is tof, hè? Het is divers qua muzikaliteit als je kijkt naar dit podium. Gisteren stond bijvoorbeeld Robert Glasper hier zo op het festival. Trouwens vandaag ook. Maar dan doet hij elke keer iets anders. Het is een jazzmuzikant. Ja. In 2015 hebben we kennis met hem gemaakt. Een soort van gruwelijke mix heeft hij gemaakt tussen jazz en hip-hop en oldschool blues of zo, weet je wel.
0: Ja.
2: Maar hij is ook puur freaky jazz à la jazz hands, plingy plingy.
0: Ja, lekker. Wat ik fijn vind aan jazz is dat je ziet het ontstaan. Als in het is niet, we gaan van begin tot eind ons liedje spelen. We gaan beginnen en we kijken
2: en
0: het is klaar als het klaar is.
2: Ja. En het is goed dat je dat zegt, want bij jazz moet je geduld hebben.
0: Ja.
2: Loop je een zaal binnen en denk je, nee, dit is het niet. Je moet echt even 10 minuten blijven staan om te snappen wat daar gebeurt.
3: Een goede tip.
0: We hebben Robert Glasper 5 minuten lang hier.
2: Ja, geloof me, deze plaat niet hoor, begrijp je meteen.
3: Maar is dit flingy flingy jazz hands?
0: Dit is wel piano, toch?
2: Dit is een akoestische trio, zo stonden ze op het podium.
3: Cool.
2: Het is Robert Glasper zoals we dus 15 jaar geleden kennis met hem hebben gemaakt. Maar je hoort de soul, de funkiness zit in zijn muzikale essentie.
3: Zo benieuwd.
0: Wauw, we gaan luisteren live hier bij Blend.

0: North Sea Jazz Festival. Happy 50th. I'm Robert Glasper. Thank y'all so much for hanging out with us. Appreciate y'all so much. Thank you so much.
1: Give it up one more time. His name is Robert Glasper.
2: Ja, zo klinkt dat dan. Dat is toch wel lekker, hè? Het is echt zo 5 minuten je ogen dicht en gewoon genieten.
3: Ja, dit is lekkere vraagt. Muziek ook om op te zetten als je gaat slapen.
2: Oké.
3: Okay. Heerlijk.
2: Een compliment voor Robert Glasper.
3: Positief, hè?
2: So beautiful, live hier op North Sea Jazz. Hey, het gaat gebeuren, hè? Binnen nu in een paar minuutjes.
3: Als die nog durft.
2: Ja, durf je nog?
3: Reinoud?
4: Ik ben er klaar voor. Ik word Reinoud genoemd ook. Ja, ik ben er klaar voor.
2: Gaat hij tatoeage gezet?

0: 2025. Blijft een fantastische artiest natuurlijk. Door de Family Affair. We staan in Ahoy in Rotterdam. Sonja Silva. Reinoud Cuba van de ochtendshow. En wie heeft dit bedacht?
1: Ja, ik weet helemaal niet meer hoe het gekomen is.
2: Ik weet dat ook niet meer.
1: Ik weet alleen dat we er ineens waren. Iets met een bingo-kaart en een tattoo.
0: De beruchte Blend Bingo, die heeft het veroorzaakt.
2: Ja, die heeft het veroorzaakt, ja.
0: Want jullie gaan allebei een tatoeage zetten.
1: Ja.
2: Ja, dezelfde ook.
1: Ja, dus we zijn voorgoed aan elkaar verbonden vanaf vandaag.
0: Ook dat nog. Mm-hmm. En wie kwam dan met het design?
1: Ja, ik. Maar die heeft hij nog niet gezien. Die krijgt hij eigenlijk pas te zien op het moment dat we gaan tatoeëren.
2: Nee zeggen.
0: Maar hoe?
1: Nee, dat was niet de afspraak.
2: Oh, oké. Okay, maar we wel even kijken wat er gaat.
0: Oké, maar noem eens even iets waarvan jij zegt, dat ga ik echt niet doen.
2: Nou, ik heb wel eens zo'n tv-programma gezien waarin vrienden dit bij elkaar mochten doen.
1: Oh, ja.
2: En dan
1: ja.
2: deed een vriendin bij de ander slut. En okay. dan zag ze het pas op het moment dat het er stond.
0: Nee, maar wie kent Sonja een beetje, die gaat dat niet doen.
1: Zou ik dat doen? Ooit.
2: Ja, en I'm not a slut.
1: Exact. Nee, ik heb rekening gehouden met jouw passie.
2: Dat is
1: en
2: lief.
1: Die van mij. En die heb ik gecombineerd.
2: Weet je dat mijn workwife, Jasmine, met wie ik doorgaans de morning show doe.
0: Ja, die staat hier ook.
2: Is al boos. Heel over boos. Het feit dat ik niet voor haar een tatoeage zet. En wel voor Sonja Silva.
1: Oh, daar heb ik niet over
2: dus
1: nagedacht.
2: Het wordt al ingewikkelder dan ik had verwacht.
0: Kijk, twee vrouwen
2: voordat
0: vechten.
2: Staat ook nog,
0: kijk, twee vrouwen vechten om dezelfde man. Wil je nog iets zeggen?
3: Ja. I don't blame you, Sonja. I blame him.
1: Oh, gelukkig.
0: Oké, jongens. Ik denk dat jullie...
2: Ik zenuwachtig genoeg was.
1: Ik wil geen ruzie met
0: jullie. Jullie zijn alleen maar aan het lullen omdat je het wil uitstellen. Ik snap het. Maar ik wil jullie vragen om naar buiten te gaan hier. Want wij hebben een fantastische... Hans heet de tatoeëerder.
2: Ja,
1: Hansie,
2: uit Rotterdam.
1: We komen eraan, jongen.
0: Hansie heeft zelf geen plek meer op het lichaam. Dus dat betekent dat hij er verstand van heeft. Vind ik altijd... Ja, loop maar, jongens.
1: Oh, ga maar.
2: Nu. Nu.
0: Ik wil het gewoon meemaken allemaal. Ik wil gewoon weten wat er gaat gebeuren. Ik zit ook even na te denken. Wat voor muziek hoort er bij zo'n tatoeëersessie, weet je wel? Heb ik hier nog iemand lopen die daar een microfoon heeft? Of is dat alleen maar... Oké. Even kijken wat hier gebeurt. Yes, ze lopen nu naar buiten hier. We staan op een heel groot plein in het midden van Ahoy. Waar wat eetentjes zijn, kleine podia. Waar je wat merchandise kan scoren. En daar staat ook de studio van NPO Blend. En onze Cuba die doet nu zijn arm omhoog. Of tenminste de mouw van zijn t-shirt omhoog.
1: Neem de plant even mee.
0: Sonja gaat even lekker zitten. Ik merk toch wel dat er een beetje spanning is.
1: Ik ben
0: het is
1: een beetje nerveus.
0: Het is een beetje chaotisch.
1: Ik ben een klein beetje nerveus, maar dat geeft niet.
0: Je gaat even lekker op het bankje zitten.
1: Ik ga gewoon even mediteren, dan komt dat ook weer
0: goed. Ja, tuurlijk. Ik probeer ondertussen even een...
1: Ik ben een beetje bang dat hij spijt krijgt. Ik
0: was het muziekje te vinden. Ja, is die zenuwachtig?
1: En ik voel ook een beetje spanning tussen mij en Jasmine. Maar ik ga zo wel even laten zitten.
3: Nee hoor, niks aan de hand.
1: Nee hè?
3: Nee hoor.
1: Oh, gelukkig, want dat wil ik echt niet.
3: Doe maar lekker.
1: Hij blijft van jou.
3: Ja,
1: voor
3: komt
1: altijd. Oké. Zijn we er klaar voor?
0: Ik wil even weten, wanneer ga je het design aan hem laten zien?
1: Dat gaan we nu doen.
3: Oh, spannend.
0: Oh, de big review.
1: Ik heb er heel lang over nagedacht.
0: Ja.
1: En uiteindelijk heb ik iets gekozen wat past bij ons allebei. Het is een beetje 90s.
3: Oh jee.
1: Het is natuurlijk muziek. Dus wat ik eigenlijk wilde gaan doen is dit.
2: Oh my god.
3: Ik hoor oh my god.
0: Oh my god. Omschrijf eens even wat het is.
1: Nou ja, het is SpongeBob. En er zit een noot. Een muzikale noot omheen. Wat vind je?
2: Nou, dit was het plan. En we gaan het plan nu veranderen.
1: Nee, dit gaan we zetten.
2: Okay, jij zet deze, ik doe alleen de muzieknoot.
1: Nee, dat is een grapje. We gaan gewoon een mooie muzieksleutel zetten.
2: Heb je die ook bij je?
1: Die heeft het tatoeëerder. Gewoon een mooie, simpele muzieksleutel.
0: Dit
1: goed?
0: Is gewoon zo, ja. Hè?
3: SpongeBob.
0: Komt eerst
2: wat
0: met SpongeBob
2: is ook met die
0: aan.
2: Lijnen? Gewoon.
1: Hoe lelijk!
2: Heb jij dit getekend?
1: Nee, dat kan ik niet eens tekenen.
2: Oh my god. SpongeBob ook gewoon, ja.
1: Kijk maar. Dit is wat we gaan doen. Gewoon een mooie sleutel.
2: Daar gaan we voor.
1: Ja. Ben je er klaar voor? Oh my goodness, ik ben helemaal plaatsvervangend zenuwachtig.
0: Ik weet niet of we die naald kunnen horen, want die apparaten zijn heel stil tegenwoordig.
1: Ja, even stil. Maar wil je dat ik het geluid erbij maak? Dat kan, hè?
0: Ja, doe maar. Ik wil gewoon even die eerste reactie. Gaan we beginnen bij jou of bij Cuba?
1: Nee, Q gaat eerst.
0: Oké, nou, gooi die naald erin, Q. Kunnen wij ook door?
1: We kunnen. Ik doe het geluid even testen. Wacht even.
0: Ja, tuurlijk.
1: Is dat het?
0: Nu denkt iedereen dat het nep is, maar hij wordt echt gezet, hè? Hij wordt echt gezet.
1: Zoiets?
0: Ja, het is fantastisch. Wat een getalenteerde vrouw ben je.
1: Oké dan.
0: Nou, let's go!
1: Ja, we gaan.
3: Ik ben wel heel erg benieuwd hoe
1: het zijn we hier gekomen?
0: Ja, dat weet
1: Q,
0: ik ook niet.
1: Wat zijn we aan het doen?
2: Nou, het is 50 jaar North Sea Jazz. Dat is al bijzonder. We staan voor de tweede keer met de Blend Studio hier. Maar dit keer is het wel voor de Echi. Jij en ik maken voor het eerst show. Ik ben hier met Miss Nederland. Miss Nederland vraagt mij om samen met haar een tatoeage te zetten.
1: Daar dan doe je dat.
2: Tegen zeggen. Ik ben hier met een vrouw die 7 keer Beyoncé heeft geïnterviewd. Dus daarmee ben je voor mij al zo'n beetje Beyoncé. Dus ik kon gewoon geen nee meer zeggen. Dat...
1: Hoe ga je dit uitleggen aan je kinderen later? Dat jij dezelfde tattoo hebt als Sonja Silva.
4: En Shai.
2: Ja, nou ja, dus met dat verhaal. 50 jaar, North Sea Jazz. Het festival waar iedereen heeft gestaan. Weet je, een Snoep is hier geweest. Een D'Angelo heeft hier opgetreden. Outkast heeft hier opgetreden. Usher, Erykah Badu, noem maar op. Iedereen was hier. En op dit festival. Dus in the presence of all those legends gaan wij dit hier zetten.
0: Hey, mag ik even tussendoor, Mooi. Sonja?
1: Ja.
0: Gaat die naald er nou in of niet?
1: Gaat die naald er nou in, ja. Vragen ze.
0: Wij moeten door.
1: Hallo Hans.
5: Hi.
1: Wat goed dat je zo spontaan kon komen.
5: Niet normaal, hè?
1: Ja, dus heb je echt snel geregeld. Dank je wel daarvoor. Ik hoorde dat je een stille machine hebt.
5: Ja, sorry.
1: Okay. Oh, dat is jammer. Nee, maar dat is goed. Want ik word altijd een beetje nerveus van dat geluid ook. Hoe stil is die?
0: De naald moet erin.
1: De naald moet erin, hoor ik. Rach hem er maar gewoon in. Ja. Hij kan het wel hebben.
0: Ja, let's get over it.
3: Eerst bij Q, alsjeblieft.
1: Ja. Yes.
2: Ja, dat is hier.
1: Oh.
2: Gewoon hier.
1: Hij moet natuurlijk eerst opgeplakt. Kan je niet even een liedje draaien? Ik voel helemaal stress hier.
0: We komen zo nog even bij jullie terug.
1: Ja.
0: God, ja, dit is gewoon uitstellen. Goed. Dit is uitstellen wat ze doen. Heel interview houden daar. Ik hoor namen voorbij komen. Ja. Wat heeft dat ermee te maken?
1: Hij is zenuwachtig.
0: Oké, we horen zo hoe het gegaan is. Nou, give you a map, you're
6: Are you serious? Are you kidding me? What's the deal?

0: Your Best bij NPO Blend. Terwijl Cuba en Sonja Silva buiten zitten tatoeages aan het zetten zijn, moeten wij natuurlijk ook gewoon door. Want ja, het is hartstikke leuk dat zij het leuk hebben. Maar wij willen je ook hele toffe dingen laten horen. En we hebben bijzondere mensen in de studio. Het is allereerst Noah Sarré! Ja, en jij komt hier net van het podium af.
1: Ja.
0: Niet alleen, want je hebt je broer meegenomen.
1: Ja,
0: waarmee je ook optreedt, toch?
1: Absoluut, ja.
0: Ja.
1: We maken de muziek samen. Het is mijn gezicht, dus ik sta in de front.
0: Ja.
1: Maar behind the scenes doet hij ongelooflijk veel werk. En op het podium dus ook.
2: Vandaag was niet helemaal behind the scenes natuurlijk.
1: Vandaag was niet behind the scenes.
0: Heb je gewoon meegetrokken het podium op?
1: Ja, vol in de spotlight. Ja.
2: Helaas wel.
0: Is dat leuk om met je zussen samen te werken?
2: Ja, is fantastisch.
0: Ja?
2: Ja. Ik vond vroeger altijd alleen dat studiowerk echt heel leuk.
0: Ja.
2: Maar door Noah word ik dan een beetje gedwongen om op het podium te komen.
0: Ja. En dat bevalt wel.
2: Bevalt wel, zeker.
0: Nou ja, geen ruzie krijgen, hè? Want voordat je het weet, heb je ruzie en dan... Ja,
1: we kunnen best goed ruzie maken, hoor.
0: Ah, oké, maar ja. Dat kun je gewoon loszien.
1: Ik denk dat erbij hoort, ja.
0: Jullie komen hier dus al met jullie ouders al jaren bij North Sea Jazz. Grote artiesten gezien. Wat zijn een beetje de hoogtepunten, de dingen waarvan je denkt, ja, dat blijft ons altijd bij?
1: Nou, we hadden het erover dat echt dat optreden van Stevie Wonder. Dat was bizar. En ik weet nog dat hij deed één noot, die was niet eens vals, maar... klonk gewoon niet... Hij vond het niet nice.
0: Ja.
1: Zei hij, oké, jongens, stap.
2: Hij legde dat hele concert gewoon stil.
0: Ja.
1: Laten
0: ja.
1: we met z'n allen even zangoefeningen gaan
0: even.
1: Doen. Dus dat deed hij, ja. En voor hem was Jill Stone.
0: Ja.
1: Wat echt, nou, een diva. Prachtig.
0: Ja.
1: En toen, daarna kwam Stevie Wonder. En toen riep hij... Jill Stone het podium op en ze werd zo klein ineens.
0: Ja?
1: Ze stond daar echt van...
0: Oh my god,
1: oh my god,
0: Steve.
1: Ik sta naar Steve. Yeah. Dus dan weet je ook dat alles relatief is.
0: Maar dat zijn de dingen die je ontstaan ook, hè? Toch? Dat is het prachtige van dit festival. Ja, de eerste keer North Sea Jazz. Je hebt er nu zelf gestaan. En Shai, die spraken wij net, die zei, luister, het was 400 graden in die zaal. Maar er stonden mensen buiten in de rij. En zelfs toen het afgelopen was, wilden mensen nog naar binnen om te kijken, kunnen we nog iets meepakken, ja of nee? Ik weet niet of jij daar iets van meegekregen hebt.
1: Nou, ja, Maas, ik kijk
2: ja,
1: even
2: ik
1: naar
2: vond
1: jou.
2: Het wel, we hebben vorig jaar op Juicebox gespeeld. En
0: ja.
2: Dat was eigenlijk ons eerste grote festival.
0: Ja.
2: En ik weet nog dat die stage manager zei, ja, begin maar. En ik kijk die stage op, staat gewoon niemand.
0: Nee.
2: Dus ik had een beetje, dat was een licht traumaatje. Dus ik dacht,
0: ja.
2: Gaat dat nu weer
0: gaan
2: gebeuren?
0: We het weer moeten opbouwen
1: toen liep
0: allemaal.
1: Het wel langzaam. Werd dus het drukker, maar...
2: Ja, maar ik keek hier die stage in en het stond
1: nou,
2: gewoon al helemaal vol.
1: Al. Gewoon ja. 675 mensen. Gewoon, en er stonden rijen. Nou, dat hadden we echt niet durven dromen. Gewoon.
0: Zijn je ouders er nog?
1: Ja, ze zijn er.
0: Zijn ze ook hier?
1: Ze zijn hier.
0: En, heb je ze gesproken al?
1: Nou, ik gaf ze wel even een shout-out. Want ik vertelde van, ze zijn vaak zenuwachtiger dan wij
0: ja,
1: zijn.
0: Ja.
1: Onze vader is componist ook. En toen we waren geboekt voor North Jazz, dacht ik moet hem bellen. Meteen hem gebeld en hij zei, ja, no, wat is er? Ik zit in de stiltecoupé. Ik zei, nou pap, hou je in. Maar we zijn geboekt voor
0: ja.
1: North Jazz.
0: Ja.
1: Ah ja, excuse my language, maar hij zei... Fuck! Fuck! Gewoon echt! Gewoon
0: uit,
1: hij hield niet op!
0: Gewoon uit de stilte hoor je deze man ja. in die trein. Fuck! Fuck!
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nee, maar dat kun je niet inhouden als trotse vader zijnde. Gewoon,
1: en ze
0: ja.
1: stonden nu ook in de zaal, dus ja. ik denk dat ze heel trots zijn.
0: Oh, jullie zitten nog helemaal in een high. Ik voel het aan alles. Zal ik je eens vertellen dat wij...
2: Was jij er eigenlijk, of niet?
0: Nee, ik zit hier al een paar uur.
1: Hij zit hier de hele dag.
0: Ik zit hier helemaal kapot te zweten, maar hier is het nog relatief cool. We hebben wel de hele bende even opgenomen. Dus we kunnen bijvoorbeeld naar Hoping gaan luisteren. En even kijken. En iedereen die nu luistert laten zien, laten horen hoe dat dan klonk. Ja? Want jij hebt het zelf
1: nog
0: niet teruggeluisterd, nog niet teruggezien. Je gaat het hier op dit gigantische beeldscherm zien zometeen. En dan daarna misschien even een kleine evaluatie gelijk doen.
1: Nou,
0: live!
1: Nee,
0: Noah Sarré, luister mee, zo klonk het net. Hoping.

0: Ja.
1: Zo, hij kan het wel, hè?
0: Maar lieve Noah, dit was toch gewoon een optreden van wereldformaat. Dit is toch niet normaal? Hoe kijk je er zelf nu op terug? Ja, maar je staat de eerste keer op Noitsy Jazz. Een gigantisch groot festival. Een van de grootste indoor festivals van de wereld. Wat al 50 jaar bestaat. Waar inderdaad de namen die je net opnoemde, Stevie Wonder, Prince, noem ze allemaal maar op, hebben gestaan. Ja. Dan sta je hier en je staat er redelijk relaxed. Ik weet niet hoe dat van binnen voelt. Maar ja, je brengt het over. Je hebt waanzinnige backing vocals en artiesten daar op het podium staan. Dit klopt toch gewoon aan alle kanten?
2: Ja, nou, vandaag voelde ik ook wel, dit klopt.
0: Ja.
2: Let's get it.
0: Dit was het moment.
2: Ik was ook echt aan het genieten.
0: Ja.
2: Dus dat was echt, jij ook?
1: Zeker.
0: Want ik zie jou heel veel voorbij komen de laatste tijd ineens. Je bent ergens opgepopt. En misschien was dit het moment. Als in, is dit het moment geweest om jou gigantisch hard te gaan lanceren?
2: Nou, wij hadden het erover van... Misschien een jaar geleden waren we hier nog niet klaar voor geweest.
0: Nee.
2: En ik voel nu echt van...
0: Ja.
2: We waren ready.
0: Ja, zo klonk het wel. Ja.
2: Ja.
0: Ongelooflijk. Hoe gaan we dit vieren vanavond? Als je straks naar huis rijdt of wat blijf je plakken? Hoe ziet dat eruit?
2: Wat gaan we doen? Ja, we gaan eerst van andere artiesten genieten.
0: Ja.
2: Ik moet ook echt heel lang slapen. Ik ben echt
0: grappeld. Tuurlijk.
2: Ja, maar je zit in zo'n high. Ik hoop dat ik kan slapen.
0: Ja.
2: Dit moet ik even...
0: Hey, en nog even snel dan. Waar werken we nog naartoe? Noitsy Jazz hebben we nu afgevinkt.
1: Nou, jij zei dat je er niet was, toch, vandaag?
0: Ja.
1: Misschien moet je naar Tolhuistuin komen.
0: Ah, de Tolhuistuin.
1: 8 november.
0: De eigen show.
1: Spelen we daar.
2: Ja.
0: Ik ga er zijn.
2: Headline show in de Tolhuistuin.
0: In Amsterdam.
2: Zou fantastisch zijn om je daar te zien.
0: Ik ga er staan. Ik ga een drankje doen. Want dan ben ik losser. Dan ben ik sta ik vooraan. Dan denk je, hé, dat is die gekke gast. Waar ik dat interviewtje mee had. Ja. Dankjewel jongens. Veel plezier nog vandaag. Wat houdt die naam, hè? Noah Sperreeks.
1: Dankjewel.
0: En dus 8 november Tolhuis.

0: op NPO Blend. Het is zaterdagavond. En we staan op North Sea Jazz, de 50ste editie. En dan proberen we een beetje te laten meegenieten van alle mooie dingen die hier staan te gebeuren. Burna Boy vanavond bijvoorbeeld. Morgen zenden we het hele concert van John Legend voor je uit. Maar er gebeuren ook buiten de studio hier de meest krankzinnige dingen. Sonja Silva die zit op een bank met Cuba van The Morning Show. En wat is er zojuist gebeurd, lieve Sonja?
1: Jamie, hij heeft het gewoon gedaan.
0: Oh,
1: hij staat.
0: Waar?
1: Ja, ik dacht hij gaat weglopen op het laatste moment.
0: Laat eens even zien, wat staat er?
1: Kijk eens.
0: Oh, best wel groot ook.
1: Nee, hij is echt heel groot.
0: Ja!
1: Nice, hè?
0: Het is een hele mooie muzieknoot.
1: North Sea Jazz Tattoo.
0: Wauw, en jij gaat nu precies dezelfde zetten of ga je nu zeggen dat het een grapje was?
1: Nee, ik ga het ook doen. Ik ben een vrouw van mijn woord. Als ik zeg dat ik het doe, doe ik het.
0: Wauw. Yes. Mooi zeg, je hebt het gewoon voor elkaar gekregen.
1: Ja,
0: het gaat een klein ruzietje met Jasmine veroorzaken,
1: denk ik.
0: Ja, maar
1: ik ga het goed maken met haar.
0: Maar kan Jasmine ook niet gewoon meedoen?
1: Voor mij wel.
0: Moeilijke gedoe altijd.
1: Van mij wel.
0: Ja, okay.
1: Ik denk dat hij best twee vrouwen kan hebben.
0: Ik denk het ook wel. Het is Cuba, hè? Dat is niet de minste natuurlijk. Hey, ik vond het gezellig met je, Sonja.
1: Ja, ik ook.
0: Lekker bijkomen morgen.
1: Beetje van een afstandje afscheid nemen.
0: Ja, bijzonder dit.
1: Maar ik vond het leuk met je. Dankjewel.
0: Als Q een beetje bijgekomen is, dan gaat hij hier achter de knoppen staan met Howard samen.
1: Ja.
0: Om je tot 10 uur vanavond mee te nemen naar de rest van dit fantastische festival. Ben je benieuwd naar de beelden? Check vooral even @NPOBlend op Insta of de andere socials. Check ik je morgen om 4 uur weer. Ik ga ook even slapen zometeen.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Van het festival naar jouw speakers. NPO Blend brengt je het hele weekend live naar North Sea Jazz. Cuba en Howard Komproe.
2: Howard, die hebben we op pad gestuurd. Die gaat even lekker de sfeer proeven. Die zal weer wat gaan eten zometeen. Cuba.

0: Brandy en haar broertje Ray J, Another Day in Paradise. En daarmee is het 12 over 7 geworden.
1: Blend, live at North Sea Jazz.
0: Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Je hoort het al, NPO Blend komt live vanaf North Sea Jazz. Ik neem net het stokje over van Jamie en dat doe ik niet in mijn eentje. Howard, goedenavond.
2: Hallootjes, hoe gaat ie, man?
0: Goed, man. Je hebt hier al heel veel gezien vandaag.
2: Ja.
0: Ja, wat was er mooi op deze zaterdag?
2: Nou, het mooiste was om jouw grimas te zien toen die naald in je arm ging.
0: Moeten we uitleggen voor mensen die net zijn ingeschakeld.
2: Ja, je bent
0: Sonja Silva en ik deden gisteren ditzelfde programma.
2: Ja.
0: En toen kwamen we op de uitdaging, we weten eigenlijk niet hoe, om samen een tatoeage te zetten. En toen hebben we dus

0: getatoeëerde gevonden, hier in Rotterdam. Hans heet die. En die is gewoon naar North Sea Jazz gekomen. En in 50 jaar North Sea Jazz was er nog nooit een tatoeage hier gezet. En dat hebben wij dus gedaan, een muzieksleutel. Bij mij staat hij al, Sonja is nog bezig.
1: Op je arm, hè, bovenin.
0: Ja, ik voel hem prikken en ik mag ook even de mouw er nog niet overheen, want er komt nog een laagje overheen zo meteen.
1: Laat de lucht in.
0: Even laten ademen.
1: Maar hij staat je mooi, moet ik zeggen.
0: Dankjewel. En ja, muziek is toch wel mijn nummer 1 passie. Dus wat dat betreft klopt het ook allemaal wel.
1: Hartstikke goed, man.
0: En ik vind het wel mooi hier. Wat ik ook wel mooi vond en vind, als je nu gaat naar de socials van NPO Blend, weten gewoon NPO Blend aan elkaar daar, en je kijkt even naar de stories, dan zie ik jou, Howard, met een van mijn favoriete rappers, Black Thought van The Roots. Die heb je gewoon gesproken.
1: Ja, ik heb hem gisteren kort gesproken. Hij deed een soort optreden, een klein dingetje zonder The Roots, met een DJ en een live drummer.
0: Ja.
1: En ik stond daar na afloop op hem te wachten. En toen hij het podium afkwam, toen heb ik hem even aan de staart gegrepen.
0: Wat vertelde hij allemaal? Wat heb je gevraagd?
1: Het was heel kort, want hij moest door. Maar het ging erover dat hij heel veel liefde heeft voor het Nederlands publiek. En dat hij echt vindt dat het Nederlands publiek altijd heel veel liefde en support geeft aan The Roots. En het maakt hem niet uit of het nou 10 mensen zijn of 10.000. En toen heb ik hem erop gewezen dat ik erbij aanwezig was bij hun eerste optreden in de Melkweg.
0: Oh.
1: Toen reageerde hij echt als door iets gebeurd. Zei de Melkweg, wauw!
0: Wauw, hoe lang geleden is dat?
1: Dit is echt 30 jaar geleden.
0: Dus ja, ja, ja.
1: Echt heel lang geleden.
0: Oh ja, want ik heb ze in de Paradiso gezien, maar dat was dan niet het eerste concert.
1: Nee, want dit was gewoon tijdens Baseline.
0: Oh ja.
1: Meurt was daar de MC, Casey de Funkaholic draaide. Ik heb eerder op die avond nog een stand-up show gedaan.
0: Keihard.
1: En die oude zaal van de Melkweg was niet eens packed. Het was wel druk, maar niet packed, want niemand wist, ja, The Roots, een of andere hip-hop liveband. Allemaal gasten een beetje cynisch met de armen over.
0: Was toen ook een beetje gek, hè? Gewoon een hip-hop band?
1: Ja, maar ze hadden toen Razzell nog mee, die beatboxer.
0: Oh, de human beatboxer. Ja,
1: en Questlove ging trommelend door de zaal, met zijn stokken gewoon trommelen op alles wat hij tegenkwam.
0: Oh, wat
1: we
0: hard.
1: Hadden nog nooit zoiets gezien, dus het begon een beetje zo van, kieken waar het wordt.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk stond die hele tijd op zijn kop.
0: Was het fantastisch.
1: Ja, en de rest is history natuurlijk.
0: Nou hopen we natuurlijk dat je vandaag ook weer van die fantastische interviews scoort.
1: Ja, want ik ga op pad met de wandelzender.
0: Ja. Ja, en we geven je ook weer een bingo kaart mee. Nou, gisteren is het dus uitgelopen op dat ik vandaag een tatoeage heb laten zetten.
1: Ja, morgen komt de beugeltandarts.
0: Dus inderdaad, wat is de uitkomst van deze bingo kaart wel niet? De Blend Bingo. Ik zie maak een leuke selfie, iemand die iets lekkers eet of drinkt, iemand die er prachtig uitziet. Dat soort mensen ga je allemaal opsporen.
1: Dat moet wel lukken, toch?
0: En ondertussen kunnen we je dan ook vertellen of het een leuk concert is. Want je gaat natuurlijk van zaal naar zaal. Al die zalen zijn hier trouwens vernoemd naar een rivier.
1: Ja.
0: Dus je hebt de Naal, maar je hebt ook de Maas. En ik zit ondertussen even te graven en ik heb hem gevonden, hoor. Want ik dacht, laten we dan ook iets laten horen van The Roots van gisteravond. Het was de uitsmijter.
1: Ja,
0: zoals we vandaag Burner Boy hebben en morgen John Legend gaan uitzenden. The Roots Band was gisteren met Bilal, John Baptiste uitsmijter. What They Do is een mooie Roots track, toch?
1: Zeker, want de hoek is geschreven door Rafael Sadiq en hij zingt hem ook.
0: Dan gaan we die even beluisteren. Dit was dus gisteravond hier bij North Sea Jazz.

0: Sick met Van Flower Tree. Ja, ik zit ondertussen even te kijken. Het is alweer 7:07. Het North Sea Jazz Festival is in volle gang.
1: NPO Blend. Live at North Sea Jazz.
0: En het mooie is, we staan hier met een studio op een soort van pleintje. Dat heet de Mississippi. En daarnaast is een tentoonstelling over 50 jaar North Sea Jazz. En ik kijk dus uit op posters van bijvoorbeeld James Brown, Ella Fitzgerald, D'Angelo, Erykah Badu. Allemaal artiesten die hier al in die 50 jaar hebben opgetreden. Het is geloof ik al 20 jaar hier in Ahoy. En daarvoor was het in het congresgebouw in Den Haag. Maar niettemin is er eigenlijk aan de kwaliteit van die artiesten niet zoveel veranderd. Te bedenken dat je nu Adekunle Gold bijvoorbeeld kan zien. Thundercat. Vanavond ook Burna Boy. En je kan Sonja Silva tegen het lijf lopen. Hé, Sonja.
2: Moet je wel opschieten, want ik ga zo wel naar huis om te douchen, hoor.
0: Ja, mag je douchen? Joh, want je hebt net een tatoeage gezet. Voor de mensen die dat niet hebben meegekregen. Jij en ik hadden gisteren een soort van spelletje.
2: Ja.
0: De bingo van Blend.
2: Het begint altijd met een spelletje.
0: Ja, en op dat moment kwam het idee van laten we samen een tattoo zetten.
2: Ja, en ineens hadden we hem. Dankzij Hans. Hans die dacht, ik kom en ik zet hem.
0: De tatoeëerder uit Rotterdam, want we zitten in Ahoy op dit moment. Dus die was vlakbij.
2: Ja.
0: Ja, kan je het beschrijven? Wat heb je staan?
2: Nou, ik dacht eerst, ik ga je een beetje in de zeik nemen. Had ik een hele lelijke tattoo van SpongeBob gevonden.
0: Ja.
2: Maar dat doen we natuurlijk niet.
0: Je zei, deze gaan we zetten. Het is een verrassing.
2: Nee, doen we niet. Nee, ik heb gekozen voor gewoon een simpele, mooie muzieksleutel. Want ik dacht, dat past mooi bij ons allebei met onze passie voor muziek. En de plek waar we zijn.
0: Ja.
2: Nou, voor eeuwig zit jij verbonden aan mij.
0: We hebben allebei een tatoeage. Dezelfde. Tatoeage laten zetten achter elkaar.
2: Ik ga hem straks even op de social zetten als je hem wil zien.
0: Sonja Silva kan je vinden. Ik heet Cuba MC en anders gewoon NPO Blend. Want we gaan het allemaal plaatsen. En we zijn trots, want het is wel onze grootste passie natuurlijk.
2: Ja, 100%.
0: Ondertussen ga ik even kijken waar mijn collega Howard uithangt. Howard, how are you?
3: Hey, ik ben goed. Ik ben in de Maas. En de Maas is langzaam aan het volstromen voor Thundercat.
0: Ah, en heb je al een fan gevonden van Thundercat?
3: Ja, ik heb absoluut een fan. Kun je nog even aan de luisteraar vertellen hoe je heet?
4: Ik heet Merlin.
3: Jij bent groot fan van Thundercat. Kan je uitleggen waarom?
4: Eerlijk gezegd ken ik ze niet.
3: Je kent ze niet? Wat is dit nou weer?
0: Het is niet de grootste fan,
4: dit
0: Howard.
4: Dus.
3: Maar je gaat hem voor het eerst zien.
4: Ja, maar dat vind ik dus het mooie van North Sea Jazz. Ik kom op of ik zie artiesten die ik niet ken.
0: Ja, dat is waar, dat is waar.
4: En waarschijnlijk ook nooit een kaartje voor zou kunnen gaan betalen. Omdat ik ze niet ken. Maar als ik ze hier tegenkom, dan leer je andere muzikanten of mensen kennen. Waardoor je interesse wel gewekt wordt van als ik die namen volgende keer zie, zo is het goed om daar naartoe te kunnen gaan.
3: Kun je een voorbeeld geven van iemand die je op het North Sea Jazz hebt ontdekt?
4: Ik ben net binnen. Maar
3: nee, misschien voorgaande jaren.
4: Sorry. Bijvoorbeeld Ronnie Flex. Die kent iedereen, maar ik had nooit bedacht, ik ga mijn geld eraan uitgeven. Maar nadat ik hem gezien heb, denk ik, goh, het is wel iemand die ga ik onthouden. Dus
3: heel goed.
4: Dat is het.
3: Dus dat de kracht van het North Sea Jazz is voor jou natuurlijk dus kruisbestuiving. Niet alleen maar de artiesten zien die je al kent, maar je ook laten verrassen door nieuwe talenten.
4: Ja, inderdaad.
3: Eigenlijk zouden we je dan na het concert nog even moeten spreken.
4: Eigenlijk wel, ja.
3: Laten we kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen.
0: Dankjewel, Howard. Dan schakelen we zo meteen weer terug naar jou. Sonja, dankjewel voor het samenzetten van een tatoeage. Dat wij broer en zus zijn geworden hiermee.
2: Ja, ik zal het nooit vergeten, Q.
0: Mijn morningshow-collega Jasmine was al jaloers. Die zei waarom een tattoo met haar.
2: Ik heb het goed gemaakt met haar. En ze vond het oké om vanaf nu jou met mij te delen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik word
2: ze was er helemaal oké mee.
0: Nee, maar ik vind het fantastisch dat we dit gedaan hebben.
2: Ja,
0: en dankjewel ook voor je lef en dat je dit met mij wilde doen.
2: Nou, jij ook. Jij ook. Ik had niet verwacht dat je het zou doen, eerlijk.
0: Ja, we zijn er gewoon. Hij staat. Het gaat nooit meer weg. Forever. Hele fijne avond. Ga je nog een concertje kijken hier?
2: Nee, ik ga naar huis. Ik ga douchen.
0: Oh ja, even bijkomen.
2: Het is mooi geweest. Ja.
0: Morgen weer een dag. Ja, kom je morgen niet?
2: Nee, morgen ben ik vrij, maar volgend jaar ben ik er zeker weer bij. Ik ben helemaal om.
0: Zien we je in ieder geval volgend jaar weer bij North Sea Jazz.
2: Sowieso.
0: En anders gewoon op de vrijdag, want dan heb je een radioshow op NPO Blend. Yes. LMA nu op je favoriete radiozender. Dit is 100.

0: was ik, dan hoorde je hier in een deuntje van Inspector Gadget. You Wait van Postman. Op het Documents album staat hij.
1: Dit is Blend, live at North Sea Jazz.
0: Op North Sea Jazz doen we ook de Blend Bingo met mijn collega Howard. En Howard, hoe gaat het daarmee op dit moment?
2: We hebben waarschijnlijk een van de opdrachten gehaald.
0: Oké, welke opdracht was dat?
2: Een fan die iets heeft gescoord bij de merchandise shop. And I'm standing here with somebody who's not from Holland, right?
3: From New York City. And this is my first time at the North Sea Jazz Festival.
2: How is it so far?
3: I love it. I love it. All my friends have been talking about it. I've been to a lot of different jazz festivals, but this is the one that's been on my list. And so this is going to be the first of many visits.
2: Well, then you're going to be a regular next year.
3: Yeah, I think I'm going to be a regular. I mean, I'm only 2 days in, but I'm convinced.
2: So we had a merchandise stand?
3: Yes.
2: What did you get?
3: Well, I came here to buy one t-shirt, and I was going to buy the green t-shirt, which I'm buying, but then the blue t-shirt that has the artwork on the back, I heard the story behind it, that there was an art contest at a local school here, and the winner gets their artwork put on the back. So that is really a collector's item, so I ended up buying two t-shirts.
2: Wow. Well, that's very good. I hope you enjoy it, and by doing this, you helped us to fulfill one of the bingo things that we have to do. So we're going to scratch that one off.
3: Okay.
2: And I would like to thank you for this.
3: All right, awesome.
2: And enjoy the rest of the festival.
3: All right.
2: And let's say, see you next year.
3: Have a great show.
2: Thank you.
3: All right, take care now. Bye-bye.
2: Ha, gelukt.
0: Bye-bye. Ja, inderdaad, je mag er eentje afvinken, maar het zijn 9 plekjes, hè? Dus ga je het halen, deze show?
2: Jawel, kijk hoe makkelijk wij dit doen, jongen. We zijn een topteam, Jamie en ik.
0: Je hosselt, je regelt.
2: Ja, toch.
0: Je fixt. Oké, nou fijn, Howard. We schakelen zo terug naar jou. Eerst gaan we even naar een man die pakweg 12 jaar geleden voor het laatst hier was. Hij is 2 keer geweest bij North Sea Jazz Festival. En oeh, wat moet dat mooi geweest zijn. Ik was er destijds niet bij, maar als Stevie Wonder op het podium staat, oh my god. Je hoort hem met Superstition.

0: van Stevie Wonder, Superstition.
1: Blend, live at North Sea Jazz.
0: Ja, mijn collega Howard is niet alleen radiohost, maar ook host op het podium. En jij was dus de host de laatste keer dat Stevie Wonder hier was, of de ene laatste keer was
2: ja,
0: het, geloof ik.
2: Ja, ik weet het niet meer precies, maar hij was een keer hier en toen was er ook een WK gaande. En toen had Nederland een wedstrijd, ik meen tegen Brazilië. En die werd uitgezonden voor zijn concert. Zijn concert werd uitgesteld vanwege die wedstrijd.
0: Oh, echt?
2: Ja, dus in de Nile stonden allemaal mensen op grote schermen naar die wedstrijd te kijken. Ik stond backstage.
0: Ja.
2: En tussen allemaal artiesten. En ja, we zaten allemaal te kijken hoe Nederland verloor. Dus dat was best
0: van Brazilië destijds.
2: Ja, dat was best een vervelende sfeer.
0: Ja.
2: En toen moest Stevie
0: optreden. En jij moest hem aankondigen.
2: Ja, en toen kwam hij op en toen zei hij van... Ja, ik hoor dat het niet zo goed is gegaan. zei hij toen.
0: Oh, dat zei hij wel. Ja, toen is hij meegekeken.
2: Precies, nou ja.
0: Of had het meegekregen?
2: Ja, precies, had het meegekregen.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar het duurde wel 10 minuten, kwartier voordat hij die zaal echt bij de ballen had. Wat normaal gesproken vanaf het eerste moment is natuurlijk.
0: Because it's Stevie Wonder.
2: Ja, man.
0: Ja. Ja. Geniet jij niet ook van al die legendes die hier geweest zijn? Dat je denkt, ah, dit is 50 jaar geschiedenis, ja, 50 jaar North Sea Jazz.
2: Ja, en het is, wat je zei is waar. Ik ben er wel op een gegeven moment mee gestopt. Maar ik heb 15 jaar podiumpresentatie gedaan. Ooit begonnen in Den Haag en de verhuizing naar Rotterdam nog meegemaakt.
0: Ja.
2: Ja, echt waanzinnig. En wat jij zegt, zoveel legendarische mensen. Zoveel waanzinnige shows en concerten. Het is echt geschiedenis.
0: We're in the presence of legends.
2: Ja, maar echt.
0: Ook vandaag trouwens. Want Burna Boy gaat later optreden.
2: Ja.
0: Koen Le Gold treedt hier op. Ja, we hebben Noah Sarré net gezien.
2: Mooi, man.
0: Ja, mijn collega Jamie die was dus net een interview met Incognito aan het houden.
2: Ja.
0: Het is wel echt, ja, dat je gewoon, je voelt gewoon, je zit er middenin.
2: In het midden gewoon.
0: En ook dat Black Thought, die gisteren gewoon van The Roots, die ging je gisteren gewoon even een klein showtje tussendoor.
2: Ja, echt waanzinnig. En dat soort dingen, die kunnen dus echt alleen maar hier.
0: En we laten je alles horen, hè. We blikken ook even terug op de afgelopen concerten bij North Sea Jazz. Morgen draait DJ Pee-wee, die draait om 11:15. En wie is dat ook alweer?
2: Dat is Anderson .Paak.
0: Dat is Anderson .Paak,
2: ja,
0: gewoon
2: maar
0: als
2: met
0: DJ.
2: Een pruik op, hè?
0: Met een pruik op, inderdaad. En jij zei iets slims. Jij zei van ja, maar zijn grote vriend Bruno Mars...
2: Nou ja, ik heb van de week had ik uitzending samen met Angelique Houtveen.
0: Ja.
2: En die had dus gecheckt of Bruno Mars ergens een optreden heeft. Maar dat heeft hij niet. Maar hij is wel in Europa.
0: Dus hij zou zomaar kunnen meekomen.
2: Het zou kunnen als je een heel klein mannetje voorbij ziet lopen op hakjes, dan zou het zomaar kunnen.
0: En samen heet ze Silk Sonic, dus waarom zouden ze geen liedje samen doen, denk
2: ja,
0: je dan?
2: Als dat zo is, jongens,
0: dat zou mooi zijn.
2: Echt iets moois te pakken.
0: We zijn hier morgen ook met de Blend Studio, dus we houden het voor je in de gaten. Maar nu blikken we dus even terug op het laatste optreden van Anderson .Paak hier. Dat was 10 jaar geleden, North Sea Jazz, 2016. En toen deed hij Calm Down.
3: That nigga's got me hot.

0: heel duidelijk dat je gewoon vrienden met me wil zijn. Honey Dijon, Eddie Oasis, Daniel Pander en Sunny MF. The Blend, live at North Sea Jazz. Howard en ik zitten hier te genieten van alles wat er om ons heen gebeurt. We zitten op een soort van plein waar optredens zijn, lekker eten. Ik zag zelfs een sushi-trein.
1: Ja, het is fantastisch. Je kan hier alles eten wat je wil.
0: Heb je iets lekkers gevonden in de tussentijd?
1: Ja, de satébar is heel goed en ze hebben hele lekkere kibbeling als je ervan houdt.
0: Oh, lekker. Ja, ik zag ook Colombiaans eten hierachter.
1: Hou jij van, hè?
0: Ja, ja, dat vind ik wel lekker. Dus,
1: kunnen we dat gaan proberen?
0: Even kijken of ze arepas hebben zo meteen.
1: We spreken iets eerder af en dan gaan we dat gewoon chappen.
0: Howard, na de headlines van de 8 uur, want daar gaan we al zo'n beetje naartoe. Dan gaan we natuurlijk ook luisteren naar het optreden van Charlie Puth. Die gaat hier optreden om 9:15. En wat later, Alex Isley. Die gaat optreden in de Darlingzaal. Ja, er zijn hier gewoon heel veel zalen, allemaal vernoemd naar rivieren. Maar we hopen ook dat die Alex Isley, dochter van Ron Isley, ook naar de studio komt zometeen. Dat zou fantastisch zijn,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dan kunnen we die even wat vragen stellen.
0: We willen je ook weer op pad sturen met de bingo-kaart. Want je hebt er eentje afgevinkt, maar je hebt er nog achter gaan, geloof ik, op de bingo-kaart.
1: Ja, volgens mij staat er ook eentje in met, waar iets over eten te doen is. Nou, als ik die niet haal, dan ben ik mijn naam niet waard.
0: Oké. En ondertussen hebben we ook weer een live opname staan hier. Dat komt live binnen, dus ik ga even kijken naar de productie. Dat is iets wat net is opgenomen, toch? Van Joy Crooks, die hier heeft opgetreden. Het Vitoon Filmino is een grote hit van haar. Mm-hmm. Heeft hij hier live gedaan net. Ja.

0: and soul. Blend. 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De mooiste concerten, backstage verhalen, de unieke sfeer van North Sea Jazz. Beleef je het hele weekend live op NPO Blend. Cuba en Howard Komproe.
2: Leuk dat je erbij bent. Zometeen Twista en Anthony Hamilton met Sunshine. En dit is Cece Peniston met die 90s hit. Finally!

0: lekker wilde wakker worden, dan draaide ik Lovely Day van Bill Withers. Maar deze mag ook weten van een van de snelste rappers ter wereld. Twista en Anthony Hamilton met Sunshine op NPO Blend.
1: Blend, live at North Sea Jazz.
0: Oh, wat is het hier genieten van al die artiesten die hier op het podium staan. Ik ga zo meteen even kijken hoe het is met Thundercat. Of die man al klaar is, want die staat op de Maas bij North Sea Jazz. Op de Naal hebben we om 8:45 Charlie Puff staan. En straks hopen we Alex Isley in de studio te hebben. Dat is de dochter van Ronald Isley. Oftewel de man van de Isley Brothers. Die gisteren zouden optreden en uiteindelijk zijn vervangen door De La Soul. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal zit. En wat een eer om ook met die dames zometeen hier te mogen praten. Je hoort het al, we genieten van North Sea Jazz, het festival dat 50 jaar bestaat, en we komen live uit Ahoy in Rotterdam. En dat doe ik niet in mijn eentje. Op dit moment is Howard aan het kijken hoe lekker het bij het eten is. Howard, hoe gaat hij daar?
2: Ik heb gisteren een heel erg lekker satéetje gegeten. Dus ik ben teruggegaan naar die stand en heb ik het opperhoofd daarbij te weten te halen. Erwin, hoe gaat het vandaag?
3: Ja, het gaat goed. Het begon rustig, maar het zwelt wel aan. Mensen beginnen ook allemaal lekker honger te krijgen. Makkan zeggen wij dan. En ja, wij verkopen natuurlijk de satés. We staan al, ik denk al ruim 14 jaar hier. Zelfs al toen al in Den Haag verkochten we al satés bij het North Sea Jazz Festival. En tegenwoordig ook broodjes. Met allemaal lekkere Indische gerechten. Dus ja, er wordt veel gegeten.
2: Er wordt veel gegeten. Hoeveel kip draai je nou door op zo'n dag?
3: Oeh, dat is echt veel. Als ik even snel hoofdreken, ja, rond de 250 à 300 kilo per dag.
2: 300 kilo kip?
3: Ja, per dag, ja.
2: Wauw.
3: Ja.
2: En merk je nou dat het heel populair is, dat Asian food?
3: Ja, zeker. Asian food is heel populair. Het was natuurlijk al bij de Nederlanders heel populair. Vanwege onze koloniale tijd natuurlijk. Nederlands-Indisch, Surinaams, veel Javaans. Maar wat ik nou echt ook merk, is dat ze heel breed geïnteresseerd zijn. Ook in het huidige Indonesisch eten, maar ook Koreaans, Vietnamees. En dat zie je ook wel een beetje terug tegenwoordig op de festivals. En ja, wij hebben het geluk dat we het altijd hebben. Indozen, ja, precies.
2: En jullie staan dus niet alleen op North Sea Jazz, we gaan elkaar op Lowlands ook zien.
3: Ja, zeker. We staan ook op Lowlands in de Asian Street. En ja, daar staan we met heel veel lekkere Chinese gerechten.
2: Komen er nou ook artiesten hier aan de stand?
3: Jazeker, hier komen ook wel artiesten. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik herken ze niet altijd, maar ik hoor altijd van anderen wel. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Tom Jones ooit een saté heeft gegeten en Prince.
2: Dus, Prince ook?
3: Ja, ik was er zelf niet bij, maar je kent alle verhalen, alle legend verhalen. Dus dat is wel leuk, ja. Ja.
2: Nou, hartstikke goed. Ik kan je vertellen dat later vandaag komt ook ene Howard Komproep een satéetje eten.
3: Oeh, dat is leuk. Kom dan, hè.
0: Neem mee, Howard, alsjeblieft.
2: Ik zal meenemen voor de studio. Komt goed.
0: Heerlijk. Ja, en over lekker eten gesproken. Ik heb toast met koffie. En even voor duidelijkheid, koffie komt ook deze kant op. Heet tegenwoordig Original Coffee en gaat morgen optreden bij North Sea Jazz.

0: Party achter elkaar. Dat is een mooi setje.
1: NPO Blend. Live at North Sea Jazz.
0: Het is 19 over 8 en je luistert inderdaad naar NPO Blend live vanaf het North Sea Jazz Festival. Howard, hierachter staat zo'n vinylstandje.
2: Ja.
0: En ik wil je even laten zien welke plaat ik net op de kop heb getikt.
2: Je hebt vinyl gekocht.
0: Ik heb vinyl gekocht. Ik vind dat zo mooi. Moet je kijken. Dat is de man die vanavond gaat optreden. Burner Boy.
2: Wauw, ik wist helemaal
0: Love Damini. En daar staat dan de laatst op. Grote hit. En die kilometer.
2: Wauw. En je hebt ook draaitafels thuis?
0: Ik heb draaitafels thuis. Ik vind vinyl gewoon... Het is een zondagding bij mij.
2: Ja.
0: Dat ik gewoon even een plaatje opzet. Gewoon ouderwets. In mijn eentje. Gewoon even genieten van een plaat. En,
2: komen we binnenkort bij jou op een zondag barbecuen.
0: Ja, en ik vond het hier zo mooi. Ze hebben die vinylplaten op dag klaargezet. Dus als jij denkt van... Ah, vet concert. Dan hebben ze de vinylplaat al voor je klaar liggen daarvan.
2: Ik heb een nieuw concept. Dat heet de Barbecuba.
0: De Barbecuba. Ja, want jij bent net van de saté terug. Hij is lekker, hè? Ik moet het even proberen, maar het eten is hier oké. Bij North Sea Jazz.
2: Zeker.
0: Nice. Ja, ik sta nog even te kijken. Thundercat, die staat nog steeds op het podium. Zullen we niet gewoon een klein stukje laten horen van hoe die man klinkt? Want hij is echt een virtuoos, hè? Die kan echt alles.
2: Let's go.
0: Oké, dus Thundercat, ja, hij zit soms achter de piano, soms is hij aan het zingen, soms heeft hij hele rare geluiden. Hij
2: speelt ook bas.
0: Bas heeft hij zeker, zijn basgitaar altijd, ja.
3: Ladies and gentlemen, Dennis Ham. You can do better than that.

0: die live op het podium gebeurt in de Maas. Ja, de Maas zegt misschien mensen niks, maar alle podia hebben een naam, die, ja, een rivierennaam eigenlijk.
1: En de Maas is het tweede grote podium, daar passen 8000 mensen publiek in.
0: 8000, ja, jij weet het allemaal. Hoe zit dat met de Nijl? 10.000
1: man.
0: 10.000 man, ja.
1: Crazy.
0: En er zijn er 17 van die podia, 18 als je het muziekcafé meetelt.
1: Ja, het is echt
0: en 150 acts over 3 dagen.
1: Niet normaal.
0: Bizar. North Sea Jazz Festival bestaat dus 50 jaar. En gisteren was Jalen Ngonda hier live on stage. En die deed toen de grote hit If You Don't Want My Love.

0: TLC. You know what's up op NPO Blend. En daarom is het 8:45 geworden. Blend. Live at North Sea Jazz. En dat betekent dat Howard en ik hier op North Sea Jazz iets heel bijzonders mogen weggeven.
1: Ja.
0: Want we kijken uit naar een optreden van vanavond.
1: Aha, de hekkensluiter.
0: De African Giant gaat vanavond optreden.
1: Zeker, in de Nile.
0: Burna Boy staat hier live on stage. En dat is niet zoals in de Gelredome dat hij niet komt opdagen.
1: Nee, hij is er.
0: Of in de arena dat het gecanceld wordt.
1: We garanderen.
0: Hij is hier en he's gonna perform.
1: Ja.
0: Maar dan kunnen we ons voorstellen dat als je luistert naar NPO Blend... dan ben je misschien helemaal niet bij North Sea Jazz. En toch wil je Burna Boy zien. Dan hebben wij iets in de aanbieding.
1: Hoe gaan we dat oplossen dan?
0: Morgen is een opname van Podium Zwart. We gaan niet zeggen waar, maar er is een geheime opname voor tv, voor YouTube, van Podium Zwart, van Omroep Zwart. En dat is Burna Boy die daar gaat optreden.
1: Wauw.
0: En daar kan je bij zijn als je nu luistert.
1: Want?
0: Want we hebben hier twee kaartjes. En dan zit je dus waarschijnlijk in een hele kleine groep mensen om Burna Boy
1: heen.
0: Ja, maar
1: dat zijn hele intieme shows.
0: Is toch fantastisch.
1: Het is een beetje dat gevoel van MTV Unplugged van vroeger.
0: Dat wij dat mogen weggeven.
1: Ja, dat is super, man.
0: Oh my god, wat een prijs.
1: Maar, wat moet je daarvoor doen?
0: Ja, dus we hebben een prijsvraag bedacht. Gewoon omdat we dachten, want we kunnen niet iedereen laten gaan. We hebben twee plaatsen die we mogen weggeven.
1: Mm-hmm.
0: Je kan ons appen via de NPO Luister-app. Daar klik je op Blend en vervolgens op berichtje.
1: Ja.
0: Als je het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Spannend.
0: Welk familielid is de manager van Burna Boy?
1: Welk familielid doet zijn management?
0: Ja.
1: Ze houden het binnen de cirkel.
0: Binnen de cirkel. It's all in the family.
1: Oké, nou ja, dan heb je wel wat opties.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: En ja, dus je kan gokken. Mag je ook meerdere keren gokken?
0: Je mag 5 berichtjes sturen als je dat wil. Uiteindelijk kiezen we gewoon 1 iemand uit.
1: En, die
0: en dat
1: vindt...
0: doen we lukraak met het juiste antwoord.
1: Zo vet, man. Dan ben je er morgen gewoon bij.
0: Zullen we nog 1 keer herhalen? De prijsvraag van vandaag is dus voor 2 plekken bij een Burna Boy opname van zijn concert voor Podium Zwart van Omroep Zwart. De vraag is, welk familielid is de manager van Burna Boy?
1: Wauw.
0: Stuur het even door via de NPO Luister-app.
1: Shayo.
0: Klik op Blend en klik op berichtje en laat het weten. Shayo! En die man gaat hier vanavond optreden, dus wie weet laten we je daar ook nog wat van horen. Dit is North Sea Jazz live op NPO Blend met nu Lucky Day, Good and Plenty, de remix. Waarop ook Alex Isley meedoet, die hier zometeen optreedt.
1: Wauw.

0: Your husband is coming.
1: Met Ray op de radio. Where's my husband?
2: Wow! He's coming, shy. Ray op NPO Blend met Where's My Husband?
3: Blend, live at North Sea Jazz.
2: Ja, we willen nog één keer die prijsvraag herhalen. We hebben hier twee plekken liggen voor de opnames van Podium Zwart. Dat is van Omroep Zwart voor YouTube. Burna Boy gaat morgen een opname doen daarvoor.
4: Bizar.
2: En jij kan erbij zijn.
1: Wat is
2: en de
1: vraag
2: is, welk familielid is de manager van Burna Boy?
1: Ik weet het.
2: Ja, mag niet zeggen. Nee, niks zeggen.
4: Je mag niks zeggen.
2: Er komen verkeerde antwoorden binnen. Je kan ons bereiken via de NPO Luister-app.
4: Ja,
2: klik op Blend, klik op berichtje. Ik wil dit wel zeggen, het is niet zijn neef.
1: Nee, dat weet ik.
2: Het is niet zijn neef.
4: Ook niet zijn achterneef.
2: Dat is de hint. Het is niet zijn neef.
1: Mag ik nog een hint geven?
2: Nou,
1: want volgens mij is deze persoon is toch ook de... Shit. Is deze persoon... Ja, want anders ga ik straks het antwoord
4: je
1: geven.
4: Je moet
1: niet
4: spoilen.
2: Ja, die eerder samenwerkte met Fela Kuti. Dat kunnen we ook wel zeggen.
1: Ja, dat wilde ik zeggen.
2: Ja,
1: werkte eerder samen met Fela Kuti. Als je het dan niet weet, verdien je niet te gaan, hoor.
2: Doe je research. En dan kan je twee plekken winnen dus om erbij te zijn. Morgen een privéconcert van Burna Boy. Speciaal voor Omroep Zwart. Podium Zwart neemt het op en daarna komt het op YouTube. Shai, wat leuk dat je bent aangeschoven.
1: My boys, how y'all doing?
4: Ik denk, je komt voor ons wapperen hoe het hier
1: zeker
4: warm
1: niet.
4: Is.
1: Ik heb het over verhit warm. Okay.
2: Ik hoor wel dat je wappert, inderdaad.
1: Okay, stop met wapperen dan.
2: Maar jij bent ook de host van een podium hier.
1: Ja, ik sta op het Amazon-podium vandaag. Amazon-podium is divers. Dus vandaag is het een beetje een combinatie van... Nou ja, een Malaise vrouw heeft daar opgetreden. Dus Malaise sound, Afrikaanse sound gemixt met jazz... Zojuist stond er een Spaanse Estrella Montrera. En wat zij doet is, ze pakt weer een flamenco en mixt het met jazz. Het is gruwelijk.
2: Ja.
1: Maar er valt zoveel te zien op het festivalterrein. Dus ik ben alleen maar aan het rennen. Ik ben op een gegeven moment naar een rooftop party geweest.
2: Rooftop?
1: Jazeker. Waar twee Rotterdammers staan te draaien op dit moment. Escobar staat daar.
2: En Cut Nice.
1: En Cut Nice.
4: Ja, dat is een goede
1: man. En die beat? Ze gaan lekker hoor. En ook daar hoor je dat ze heel erg bewust zijn... van het festival.
4: Ja,
1: dus ik heb toch echt wel een beetje de Burna Boy sounds gehoord. Maar er kwam ook Neo Soul vandaan. Er kwam ook een soort van jazz mix eruit. Dus het was echt gruwelijk. Uit de speakers bedoel ik.
2: Wat mooi.
1: Ik heb het warm, man. Ik ga heel even wapperen. Stel een vraag.
2: Oh, nog even wapperen?
1: Ja.
2: Ja, onze volgende vraag aan jou is natuurlijk... wat is het mooiste dat je tot nu toe gezien hebt?
1: Oh, dat vind ik zo'n moeilijke vraag.
2: Want je hebt zoveel gezien.
1: Ja, kan je wel vertellen wat net heel erg wack was.
4: Wat dan?
1: Ja, hij stond op het podium met een gigantische gouden gitaar.
2: Ja.
1: Een hele grote gouden gitaar. Zes snaren. Het is muzikaliteit waar je u tegen zegt.
2: Maar
1: als je zijn muziek bent gewend zoals het op de platen staat, kom je van koude kermis thuis.
2: Is het Thundercat?
1: Het is Thundercat.
2: Echt
1: inderdaad.
2: Waar?
1: Ja.
2: Teleurstelling.
4: Maar
2: ik
4: heb niet zo lang geleden nog eens in Tivoli Vredenburg en dat was fantastisch.
1: Weet je wat het is? En dames, ik moet het goed zeggen. Want deze man is muzikaal gezien heel erg sterk.
4: Ja.
1: Wat hij nu heeft gedaan, als je het niet verwacht, misschien is dat het. Als je het niet verwacht, dan denk je, huh, wat is dit? Maar het was echt, it was a lot.
2: Oh.
1: It was a lot. En ik wilde Thundercat van die laatste samenwerking.
2: Ja.
1: Was she too much to know?
2: Ja,
1: samen met Mac Miller.
2: Miller, ja.
1: Juist, ja. She knows too much. Ja. Dat was een beetje de sound waar ik in ieder geval naar op zoek was.
4: Kijk, het ding met mensen als Thundercat, dat zijn muzikale genieën. Maar ook een klein beetje autistisch. Dus
2: je
4: moet gewoon waar ze zin in hebben.
2: Ja. Ja, ja, ja.
4: En die willen het soms ook flippen. En dan krijg je inderdaad teleurgestelde
1: en
4: fans.
1: En het ding is dit. Hoe zeg je dat? Ik applaudisseer flippen echt. Want dat is het moment dat je iets nieuws ook meegeeft aan je publiek. En dat is prachtig. Als je daar staat en je ziet het ontstaat. Of je ziet in ieder geval van, hé, ze hebben nagedacht over een andere set.
2: Mm-hmm.
1: Dat vind ik echt wel tof. Maar dit was voor mij net iets too much.
4: Misschien staat er zijn vlechtjes te strak.
2: Charlie Puth gaat zo meteen optreden. Is dat iets waar je naar uitkijkt?
1: Nee.
2: Ook niet.
1: Maar ik kan je wel vertellen waar ik naar uitkijk vanavond. Dat zijn er best wel wat hoor. We hebben Flea en de Honora Band.
4: Ja, bijzonder.
1: Alex Isley staat er. Isaiah Collier staat er. Sun Ra?
2: Sun Ra?
1: Daar ga jij naartoe.
4: Is dat de originele of is het...
1: Dit is de originele Sun Ra.
4: Ja, daar moeten we naartoe.
1: Daar gaan we sowieso naartoe.
2: Met de orchestra erbij.
1: Met de orchestra,
2: ja. Ik kijk gewoon uit naar Burna Boy. Laat ik daar gewoon eerlijk over zijn. Burna Boy is gewoon de headliner van vandaag. En I wanna see him.
1: Ik heb hem gezien op Lowlands.
2: Aha.
1: En ken je dat? Dan heb je iemand een keer eerder gezien. En dan denk je, volgens mij moet ik het hierbij laten. Beter dan dit gaat het niet worden.
2: Oh echt?
4: Ja, Lowlands heeft hij ook echt gesloopt.
1: Echt gesloopt, Q. Ja. Je wist niet wat je meemaakt.
2: Ik was in het Gelderdome, in Ziggo Dome. Maar dit was dus beter, als ik je zo hoor.
1: Gelderdome was hij toch niet? Is uiteindelijk toch niet gekomen?
2: Nee, ja, uiteindelijk is hij alsnog gekomen.
1: Oké, true. Nee, ik denk dat Lowlands was in Nederland zijn beste optreden tot nu toe.
2: Wow.
1: Ik ga zo meteen ook ergens middenin staan hoor. Want ik moet mijn eigen liedje meezingen. Hij
4: doet toch een dansje
1: mee? Geschreven.
4: Jij doet een dansje tijdens
2: het. Chayo.
1: Ja, definitely.
4: Ja, toch?
1: Ja.
4: Een paar van jij bent die Chayo waar hij over
1: Chayo. Ja, snap je. Hallo. He called me. Do you like it if I make a song about you? I said, of course you can.
2: We laten je horen ook wat gisteren is gebeurd hier op North Sea Jazz. De La Soul stond op het podium en die deed de ring ring.

0: mooi dat we dit mogen uitzenden. De La Soul stond gisteren op het podium en deed hier live Ring Ring op het North Sea Jazz Festival. Waarvan we live uitzenden met NPO Blend.
1: Blend, live at North Sea Jazz.
0: Howard zit hier tegenover me en er komen allemaal cameramensen hier binnenlopen.
2: Ja, wat is er aan de hand? Gefilmd. Ik denk opsporing verzocht, ik heb geen idee.
0: Waarschijnlijk is dat voor de mooie uitzending. Je kan natuurlijk ook via NPO Start kan je meekijken naar alles wat hier gebeurt.
2: Zeker.
0: Dus ik denk dat dat de mensen van de NTR zijn die daar een stukje van willen meepakken. Van, er staat hier ook een radiostudio.
2: Ja, hopen dat mijn haar
0: NPO
2: goed
0: Blend,
2: zit.
0: Op het North Sea Jazz Festival, dat al 50 jaar bestaat.
2: Ja, man.
0: Ja. Zijn er nou artiesten waarvan jij zegt van, oh, die had ik graag willen zien? Want ik zie hier allemaal postertjes. Ik zag net James Brown hangen. Mm. Stevie Wonder heeft hier opgetreden. D'Angelo. Is er een optreden waar je niet bij was? Waarvan je dacht, oeh, als ik dat gezien had, zou vet zijn geweest.
2: Ja, dat is misschien een beetje raar, maar Wynton Marsalis is hier heel vaak geweest.
0: Wynton Marsalis?
2: Wynton Marsalis.
0: Wie is dat
2: en,
0: ook alweer?
2: De broer van Brentford.
0: Ah.
2: Dat zijn trompetisten. En ja, die komen dan met hele orchestras. En dan doen ze bijvoorbeeld de History of Duke Ellington uitleggen.
0: Hard.
2: Dus echt die jazz dingen.
0: Ja.
2: En daar heb ik nooit tijd voor gehad. Want in de tijd dat ik hier presenteerde, dan is het gewoon rennen van podium naar podium.
0: Ja.
2: Dus dat zijn dingen die ik wel had willen zien. Mensen noemen dat een beetje oneerbiedig Piep Knor jazz. Van die echte traditionele jazz.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is wel waanzinnig om mee te maken. En het Metropoolorkest is heel vaak de begeleidende band daarbij.
0: Ja.
2: En dat zijn wel waanzinnige dingen.
0: En voor de duidelijkheid, jij bent 15 jaar lang presentator geweest op dit mooie festival.
2: Zeker.
0: Wauw.
2: Ja, ik heb nog in Den Haag gestaan en de verhuizing naar Rotterdam meegemaakt.
0: En dan nog zijn er artiesten die je gemist hebt.
2: Ja,
0: misschien ook omdat je bezig was op een ander podium.
2: Dat, precies dat.
0: Ja,
2: dus, je bent toch drukker dan je denkt. En dat zijn ook van die shows. Vaak zijn dat plusconcerten, duren heel lang. En er is veel demand voor en dan is het druk en dan kun je er gewoon niet bij.
0: Ja. Ja, Outkast is hier geweest, Snoop Dogg is hier geweest.
2: Gezien.
0: Maar D'Angelo dus twee keer.
2: Ja.
0: Ik was vanaf Brown Sugar fan, maar ik heb hem dus nooit live gezien. Ook niet in de Paradiso.
2: Nou,
0: twee keer was hij op North Sea
2: Jazz.
0: Dan heb
2: je wel wat gemist.
0: De posters hangen hier om ons heen van
2: Kanye
0: D'Angelo. Kanye heeft hier opgetreden, Usher.
2: Alicia Keys.
0: Alicia Keys.
2: Dat is crazy, man. Die lijst die gaat maar door.
0: Mooi, hè?
2: Prince, die was één editie, deed Prince elke nacht een nachtconcert.
0: Wauw.
2: Dus elke nacht, als alles klaar was, was er een show van Prince.
0: Ik zag net ook een foto hangen van Prince inderdaad, dat hij hier optrad.
2: En hij gooide dus elke avond de gitaar in het publiek.
0: Echt?
2: Ja, mensen werden helemaal
0: lijf. Je kon de gitaar van Prince krijgen?
2: Ja, die kon je gewoon meenemen als je hem vangt.
0: Wat?
2: Ja, is crazy, man.
0: Dat is crazy, ja. Nou, gelukkig hebben we dus vandaag Burner Boy, waar ik heel erg naar uitkijk. En morgen John Legend, het concert als afsluiter eigenlijk van het hele driedaagse festival. Dat gaan we live uitzenden op NPO Blend.
2: Ja,
0: dus
2: dat is
0: niks
2: super
0: te missen.
2: Super.
0: Van het grote concert van John Legend. En je geniet gewoon van alles wat we nu doen natuurlijk. Want we werken nu naar Burner Boy toe. Maar tussendoor zijn er allemaal artiesten waar je nog iets van gaat horen. Charlie Puth, zometeen live on stage op het North Sea Jazz Festival. Ook daar ga je meer van horen.
2: Nou, en wat ook eerder gezegd werd, het North Sea Jazz is ook het festival waar je mensen kan ontdekken. Dus als je er nog nooit van gehoord hebt, kun je er naartoe gaan. En dan, ja, wie weet ontdek je wel iemand waar je fan van wordt.
0: Dat je later zegt van, ik was bij dat eerste concert daar.
2: Toch? Ja.
0: Eerste keer in Nederland, ja.
2: Juist.
0: De ex van de D'Angelo, Angie Stone, heeft hier ook een grote show gedaan.
2: Absoluut.
0: En die missen we natuurlijk. En zij zingt eigenlijk dat ze ons niet wil missen, maar wij willen eigenlijk haar niet missen.
2: Nee.
0: Helaas. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You Anymore. Nog net voor de headlines van 9 uur.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van het festival naar jouw speakers. NPO Blend brengt je het hele weekend live naar North Sea Jazz. Cuba en Howard Komproe.
2: Ja, live van het North Sea Jazz Festival. Met zometeen Something for the People. En nu Nas en Lauryn Hill met If I Rule the World.

0: Mijn collega Sonja Silva zei gisteren de beste muziek is in de 90s gemaakt. Nou, misschien wel. My Love is the van Something for the People komt ook uit die tijd.
1: Dit is Blend, live at North Sea Jazz.
0: Ja, wat is het een eer om dit festival met jou te mogen meemaken. 3 dagen lang staan we op het North Sea Jazz Festival. Wat is hier te zien? Nou, 17 stages, 18 als je het muziekcafé meetelt. 150 acts verspreid over 3 dagen. We werken nu een beetje toe naar het optreden van Burna Boy vanavond. En morgen hoor je live op NPO Blend het grote optreden, de afsluiter van John Legend. Gezondheid. Ja, we zitten hier op een plekje in de Ahoy in Rotterdam, waar mensen gezellig omheen kunnen zitten. Dus mocht je hier in de buurt zijn, of mocht je nog gaan morgen, dan zijn we hier ook gewoon een soort van glazen studio. Je kan naar binnen kijken en je kan er dus naast zitten en we kunnen met elkaar op de foto of even bijpraten. Want tussendoor hebben we natuurlijk ook breakjes en dat maakt het wel heel gezellig. We ook gewoon kunnen kletsen met mensen die luisteren naar NPO Blend, die fan zijn van NPO Blend en die we met dingen kunnen blij maken. Wat krijg je in dit uur? Nou, ik ga mijn collega Howard zo meteen opzoeken. Die heeft een bingo kaart meegenomen, de Blend Bingo. En als hij die vol heeft, moet hij een prijsje krijgen. Dus ik hoop dat het hem niet gaat lukken eigenlijk. Anders moet ik weer iets doen. En gisteren moest ik een tatoeage zetten. Heb ik vandaag gedaan. Echt waar. Op mijn schouder staat hij een muzieksleutel. Samen met Sonja Silva heb ik die gezet. Dus ik hoop dat het meevalt vandaag met de challenges die we krijgen na de bingo van Howard. Hij is in ieder geval onderweg om het volgende vakje in te vullen. We gaan ook iets van Charlie Puff laten horen. En dat moet ik goed zeggen. Hij heet Charlie Puff. Dus die man gaat zo meteen optreden hier. En daarvan laten we ook iets horen van North Sea Jazz. Eerst een dame die 5 keer hier heeft gestaan. 5 keer heeft ze hier opgetreden. En daarmee is ze niet de allergrootste. Herbie Hancock. Pianist, componist en jazzlegende. Stond hier maar liefst 30 keer. Maar Just Stone dus 5 keer. En je hoort haar met Fell in Love with a Boy.

0: speakers. En dat kunnen de mensen om ons heen ook waarderen. Hij komt natuurlijk van het Renaissance album.
1: NPO Blend. Live at North Sea Jazz.
0: Ja, live van North Sea Jazz komen we tot en met morgen. Morgen is natuurlijk de grote show van John Legend. En vanavond het optreden van Burna Boy. En ik wil even kijken waar mijn collega Howard op dit moment is. Howard, how are you doing?
2: Ja, gaat lekker. Ik ben in de naal bij die man met die rare achternaam. Jij weet het goed uit te spreken.
0: Charlie Puth, ja, heet hij.
2: Maar ik ben hier ook Chandra tegengekomen. Hallo Chandra.
3: Hoi Howard. Ik vind het zo leuk je hier te zien.
2: Jij bent fan van Blend, heb ik me laten vertellen.
3: Ik ben fan van Blend, want ik vind dat North Sea Jazz en Blend, ze delen eigenlijk die diversiteit, weet je wel? Gewoon alle verhalen die er verteld moeten worden. Surinaams, Caribisch, alles door elkaar heen. Dit is voor mij diversiteit en inclusie.
2: Wat we hier zien in deze zaal.
3: Wat we hier zien, gewoon de legacy van North Sea Jazz, 50 jaar. Dat zie ik ook terugkomen in Blend. En ik denk dat jullie... Ja, ik ben heel erg fan, maar volgens... Ik weet niet of iedereen jullie kent.
2: Nog niet, maar we zijn aan het werk.
3: Ja, precies.
2: En we werken eraan.
3: Precies, en dat wil ik ook tegen jullie zeggen. Want ik vind het zo leuk dat jullie het zijn gestart.
2: Nou, heel fijn om te horen. Ja. Want het is heel fijn om terug te horen van de luisteraars, van de fans waar we het voor doen, hoe het ontvangen wordt. Dus deze woorden, die nemen we mee.
0: Charlie Puth staat daar live op het podium. Howard, kunnen we niet... Ja, ik weet niet hoe groot de fan ze is van Charlie Puth. Want we willen haar niet weghalen bij een concert. Maar kan deze dame niet even naar de studio komen? Geef haar een rondleiding.
2: Zou je mee willen naar de studio? Dan krijg je een rondleiding.
3: Ja, is goed. Leuk, vind ik heel leuk.
2: Maar dan moet je wel dit concert onderbreken. Vind je dat erg?
3: Nee, dat vind ik niet erg. Charlie...
0: Fantastisch. De fan komt deze kant op. En wij laten je een live stukje horen van het concert van Charlie Puth. Dit is How Long.
4: Oh yeah, CJ. Keep it really moving one time, my brother.

0: Dr. Dre en Snoop Dogg. En die Snoop Dogg is hier natuurlijk ook geweest bij North Sea Jazz.
1: Dit is Blend, live at North Sea Jazz.
0: En ondertussen schuift hier mijn collega Angelique Houtveen aan. Natuurlijk ook bekend van NPO Blend. Maar op dit moment ben je ook te zien op de livestream. NPO Start voor de NTR.
2: Hey Cuba.
0: Hoe gaat het?
2: We hebben een soort inception hier. Want achter jou staat een camera, die staat te filmen. We zijn nu live op de livestream.
0: Wow.
2: En live hier op de radio bij NPO Blend.
0: Allemaal tegelijk.
2: Tegelijk, ja.
0: En wat voor dagen heb jij al? Want je bent gisteren begonnen natuurlijk. Hoe is deze North Sea Jazz voor je?
2: Nou ja, het is te gek. Want voor het eerst kan je gewoon live op de bank meekijken naar hele concerten. En Winfried, Andrew en ik praten dat dan aan elkaar.
0: Ja.
2: Normaal krijg je dan allemaal snippets te zien. Maar nu dus gewoon lekkere vanuit je luie bank. En ik ben aan het rondrennen.
0: Ja, je bedoelt voor de kijker nu?
2: Voor de kijker, ja.
0: Je kijkt via NPO Start.
2: Precies.
0: Ja, ja,
2: en ik vind het mooi, want er zijn zo vaak mensen die ik spreek. Zeggen, ik kan er helaas niet bij zijn, om wat voor reden dan ook. En nu kunnen we het gewoon naar ze toe brengen.
0: Ja, fantastisch.
2: Ja.
0: Het ziet er ook heel mooi uit. Mooi gefilmd allemaal.
2: Ja, toch?
0: En jij ziet er prachtig uit. Mag
2: Dankjewel.
0: Ik dat zeggen vandaag?
2: Zeker,
0: in je
2: rode zeker
0: jurk?
2: Mag je dat zeggen. Heb ik ook een vraag voor jou? Want de livestream kijker die denkt: NPO Blend, wat is dat
0: wat
2: dan
0: is
2: precies?
0: Dat eigenlijk?
2: Ja, wat doe jij en wat doen jullie?
0: Ja, nou. Ik noem het altijd een 30-plus zender. We draaien heel veel hits uit de 90s en zero's. Ik heet Cuba. Ik doe de morningshow samen met Jasmine Sender en Veronica van Hoogdalen.
2: Hey.
0: Dus elke ochtend tussen 7 en 10 door de week. Jij bent ook regelmatig. Je valt
2: ik val af en toe in, klopt. Ja.
0: Voor mijn show.
2: Ja.
0: We draaien dus heerlijke muziek. En we hebben het ook over onderwerpen die mensen aanspreken die net iets ouder zijn. Veel mensen hebben al kids.
2: Ja.
0: Zitten in andere levensfases dan ze bij andere radiostations zouden zitten.
2: Ja.
0: Een hele leuke luisteraars. Er is er eentje onderweg.
2: Okay,
0: mijn collega
2: gezellig.
0: Howard die liep net iemand tegen het lijf. Die zei, oh, maar ik wil de studio zien. Dus dat gaat ook nog gebeuren.
2: Howard Compro, hè, de comedian, die maakt ook een programma bij jullie.
0: In de middag.
2: Ja,
0: Bridge the Gap heet dat programma. En ja, we staan hier met de studio voor tweede keer.
2: Nou, dat.
0: Prachtig.
2: Dat is ook best wel bijzonder. En de muziek van North Sea Jazz past ook gewoon zo goed bij jullie, toch?
0: Past heel goed, ja. We komen heel veel Blend-fans tegen. En potentiële mensen, hè. Want we zijn ook nog niet zo lang begonnen. We zijn officieel sinds vorig jaar. Toen heeft de minister gezegd, ja, ik vind het ook een goed idee. En nu is Blend hier. Here to stay.
2: En allemaal mensen die gewoon hier buiten ook aan het luisteren
0: mensen
2: zijn.
0: Filmen
2: nu,
0: dus filmen jou waarschijnlijk. Want het is Angelique Houtveen die hier in de studio zit.
2: Cuba, geef jezelf wat in.
0: Mag ik nog even vragen naar wat nou de mooie optredens zijn die je hier hebt meegemaakt? Want er is een hoop gebeurd al in deze twee dagen.
2: Ja, we zitten nu op inderdaad een beetje langzaam, heel langzaam richting het einde van dag 2.
0: Ja.
2: We hebben nog Burna Boy bijvoorbeeld te gaan. Ik zat net te kijken bij Adekunle Gold.
0: Ja.
2: Ook uit Nigeria, een beetje
0: Afrobeat.
2: Ja, toch? Artiest. Ja. Echt geweldige, prachtige show. En ja, gisteren hadden we The Roots met Special Friends. John Batiste, Bilal. Questlove had zijn eigen show met Robert Glasper die nog kwam meespelen. Er is zoveel gebeurd hier.
0: Ja.
2: En nou ja, daarom ben ik ook blij dat ik die livestream mag presenteren. Want dan kunnen we dat allemaal een beetje samenvatten en meegeven aan de mensen.
0: En dit is niet nieuw voor jou, want je presenteert natuurlijk ook al jaren op het podium.
2: Ja, vorig jaar tv en eigenlijk de jaren daarvoor heel vaak ook radio gemaakt vroeger, maar op het podium. Dus dan kondig je de artiesten aan.
0: Ja.
2: Dus dan heb ik wel eens, de grootste artiesten, Gladys Knight, Diana Ross mocht ik niet aankondigen, zei ze.
0: Oh.
2: Ze zei, everybody girl knows who I am, girl. you're right. Oké, dat doe ik niet.
0: Geen aankondiging nodig.
2: Nee, je hebt ook gelijk, man.
0: Voor mij waren mooie herinneringen natuurlijk Snoop, Outkast. Ja. Ik heb D'Angelo helaas gemist. Wat is voor jou de mooiste herinnering?
2: D'Angelo is ook wel echt een hele mooie. Jill Scott hier ook.
0: Twee keer geweest ook, hè, D'Angelo?
2: Ja, nou, wel meer. 2002, in 2000 is hij geweest. Nou, hij is er vaker geweest.
0: Oh ja.
2: Ja, maar krijg jij nog een beetje wat mee dan? Want jij staat hier.
0: Ja, ik heb hier allemaal schermpjes zitten. En alles wat we mogen uitzenden, dat zenden we ook uit.
2: Ja.
0: Zo zie ik Charlie Puth op dit moment op schermpje nummer 1. In de Naal, waar later natuurlijk Burna Boy gaat optreden.
2: En als je wat wil laten horen, want wij laten heel veel zien van de optredens.
0: Ja.
2: Kunnen we ook bij jou meeluisteren naar optredens?
0: Dan kan je meeluisteren, maar dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, dat heet clearances.
2: Oh ja, dat
0: dus
2: is
0: wij hebben
2: ook
0: toestemming voor bepaalde dingen. En ik heb net een track van hem laten horen.
2: Kijk.
0: Maar wat hij nu doet, dat mag ik dan even niet
2: dat is het ding, hè. Dat zijn mensen boos op ons, van waarom laat je dat niet zien? Ja, dat ligt bij de artiest. Blame them.
0: Ja, dus dat is niet helemaal hoe we het doen. Maar we spreken alles af en mogen dus heel veel laten horen. Bijvoorbeeld morgen het hele concert van John Legend.
2: Nee, echt?
0: Op je radio,
2: En hij gaat solo op de piano spelen, hè, dit
0: Fantastisch.
2: Keer. Dit wordt te gek.
0: Ja, want andere keren was hij natuurlijk met een band.
2: Hele band, hij is wel eens met The Roots geweest, maar nu dus gewoon... Oh, jullie gaan dat helemaal uitzenden.
0: Dat gaan we helemaal uitzenden op NPO Blend. Dus mensen hoeven niks te missen. En anders kijken ze gewoon naar de NPO Start.
2: Dus als je het wil zien met beeld erbij, de NPO Start stream, als je gewoon in de auto zit bijvoorbeeld en wil luisteren, NPO Blend. The
0: Goed
2: home
0: idee.
2: Of classic R&B, hip-hop en soul.
0: Waar ben je nou onderweg? Wat gaat er nu komen?
2: Ja, de goede vraag. Dat is het ook, hè. Spontaan. We gaan het zien.
0: Oh, je loopt gewoon heen en weer.
2: Ik kijk naar mijn collega's en dan zie ik op mijn schermpje, oh, je moet die interviewen. Dan gaan we dat gewoon doen.
0: Ja.
2: Zo werkt dat.
0: Ja, ik zag dus dat Giveon morgen in de Naal staat.
2: Ja.
0: Vlak voordat John Legend het daarover denkt.
2: Ja.
0: Ik heb een track van hem klaarstaan voor Tonight. Lekker. Ga je die man nog interviewen?
2: Nou, dat hoop ik.
0: En John Legend?
2: Nou, die staat op mijn lijstje.
0: En Burna Boy?
2: Daar zijn ze mee bezig.
0: Wow.
2: Ik kan nog niks beloven, maar we zijn er mee bezig.
0: Je bent er goed mee bezig.
2: Ja, toch.
0: We kijken met je mee. En dankjewel voor je komst naar de studio.
2: Dankjewel, Cuba.
0: Doei, doei. Wat leuk. En Gibeon dus nu op NPO Blend. Dit is For Tonight.

0: Ben Alone. En daarom is het bijna 9:45 geworden.
1: Blend live at North Sea Jazz.
0: Ja, en mijn collega Howard is weer terug van weg geweest. En je hebt iemand meegenomen, Howard.
2: Ja, ja, we willen zoveel mogelijk mensen in de studio. En ik kwam net Charda tegen. Die vertelde me dat ze fan is van NPO Blend. Zeg, weet je wat? Dan mag je mee naar de studio. Kan je Reinoud ontmoeten.
0: Hey, Charda.
3: Hey, Jake. Hi, Reinoud.
0: Ja, wat leuk dat je hier bent. De eerste keer bij Blend, maar je luistert vaak.
3: Ik luister zeker vaak. En ik luister niet alleen. Ik kijk naar jullie filmpjes. En ik vind echt, het is echt een aanvulling op wat er is, zeg maar, in de medialandschap nu. Ik ben een 50er, net als George C. en Nortje.
0: Zou je niet zeggen?
3: Nee.
0: Ja.
3: Voel me ook totaal niet zo.
0: Ja.
3: Maar ik ben echt een oude Phonics-luisteraar, Sublime. En ik denk, oh, dit is echt iets weer waar we gewoon... Ja, ik heb daar behoefte aan, weet je? Ik denk, waar is al iedereen? Waar zijn de muzieken? Waar is de oude muziek?
0: Ja, het is natuurlijk wel een specifieke doelgroep. Ik moest net even uitleggen, opeens op tv, wat is Blend ook alweer? Dus ik zei van, 30-plussers, veel 90's en zero's hits.
2: Zeker.
0: Dat is een beetje hoe ik het samenvat. Hoe zou jij het zeggen, Howard?
2: Nou, ik zou zeggen, muziek waarvan je vermoedt dat het niet meer bestaat, maar het is er wel. Verloren gewaande fatsoes.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Verloren gegaande fatsoes.
2: Verwaande, gewaande. Dus gewaande. Mensen denken dat het er niet meer is. Maar we zijn er gewoon, springlevend. En ik merk het ook als ik hier rondloop, mensen herkennen Blend wel.
0: Ja.
2: En zo'n reactie als Chandra, dat is echt heel fijn. Omdat daarmee we de bevestiging krijgen dat we het ergens voor doen.
0: Ja, ik denk ook vaak in de ochtend, dan moet ik tracks aankondigen en afkondigen. En bij iedereen kan je wel zeggen, nou, die komt dan. Bijvoorbeeld op North Sea Jazz.
2: Ja.
0: Dus dat bewijst ook wel weer dat er heel veel fans zijn van de muziek die wij als enige radiozender draaien, inderdaad.
3: Zeker. En wat jullie noemen jezelf NPO Blend, weet je wel? Dat is echt diversiteit, inclusie, gewoon alles, iedereen bij elkaar. En ik vind het ook zo mooi dat jullie de verbinding opzoeken. Het is ook echt de verbreding, weet je wel? Wel vanuit Caribisch-Surinaams ook, maar ook echt de verbreding. Dus
0: wat voor woord je dat mooi? Wat doe jij in een dagelijks
3: leven? Ik ben woordvoerder, dus ik kan dat storytellen.
2: Ik dacht dat je woordvoerder van Blend.
3: Ja,
2: toch?
3: Why not?
2: Ja.
0: Waar ben je woordvoerder? Bij de ministerie of zo?
3: Bij de gemeente, maar ik werk aan een heel mooi project, het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam.
0: Oh, daar werk je aan?
3: Ja, daar werk ik aan vanuit
0: mooi.
3: De gemeente Amsterdam.
0: Ja.
3: En ik werk ook voor het waterschap en daar doe ik echt diversiteit en inclusie voor Joyce Sylvester onder andere. Dus de dijkgraaf, Surinaamse vrouw ook, Surinaamse komaf.
0: Ja.
3: En ik vind het heel belangrijk om vanuit verbinding, zeker nu, ik hou ervan, weet je, muziek verbindt. En dat doen jullie ook. En verhalen. Ik ga altijd op zoek naar verhalen. Ik denk dat verhalen, ook met muziek, verhalen achter de nummers.
0: Ja.
3: Jullie dragen gewoon bij aan een collectief muzikaal geheugen van het Nederland van nu.
2: Wauw.
0: Ja, dit is echt de woordvoerder.
2: Ja, dit is echt gek.
0: Even voor de collega's bij Blend. Deze dame moeten we inhuren. Dus ik weet niet wie erover gaat, maar fix het eventjes. Voor het volgende persbericht zijn we bij jou. Wat heb je allemaal gezien hier? Wat doe je op North Sea Jazz?
3: Nou, ik kom hier altijd met een vriendengroep uit Rotterdam. Rotterdam heb ik ook gewoond. Ik ging altijd naar Chocolate, Vibe, Now & Wow. Ik ben een beetje van die tijd, Roxy, It.
0: Ja.
3: En dit is dus de 50ste keer. Hè? Of nou ja, niet voor mij, want ik ben 50. Maar in ieder geval, ik kom heel vaak hier.
0: Ja.
3: En gisteren heb ik De La Soul gezien. Dat was voor mij echt een feestje. Het begon, ik was met Bilal, was ik hier. Maar De La Soul werd ik, hè?
0: De La Soul was gisteren echt aan, ja zeker.
3: Ging echt aan.
0: Ondanks dat ze met z'n tweetjes zijn, ze doen het gewoon.
2: Zoveel energie.
3: Zoveel energie.
2: En zoveel hits ook.
3: Nou.
2: Niet te doen. Hit na hit na hit. Machines.
3: Precies.
2: Ja.
3: Saturday.
2: Ja, en het is ook zaterdag, dus dat klopt.
0: Ja, zeker. Het is ook zaterdag. We hebben net ook Ring Ring laten horen, de live versie. Me, Myself en I hebben ook eerder gedraaid. Dat zijn toch wel pareltjes van De La Soul. We kijken ook uit naar het concert van straks. Dat is wel weer nieuwe generatie, denk ik. Burna Boy, heb je daar iets mee?
3: Zeker. Het is ook vaak op Reggae Lake geweest, Amsterdam Zuidoost. Dus ja, nee, Burna Boy vind ik heel leuk. Nigeria, echt die...
0: de hele Afro-wave.
3: Ja, de Afro...
0: Nigeria, Ghana, ja.
3: Ja.
0: Ja, mooi. En nou, leuk dat je hier bent. We willen alle knopjes nog even laten zien. Want je bent echt geïnteresseerd, toch?
3: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Ja, dus we gaan zo nog even laten zien hoe we het allemaal doen.
2: Dan krijg je een workshop.
3: Yes?
0: Oh. Howard, hoe is het met jouw bingo-kaart?
2: Nou, dat was er dus van plan. Maar toen ben ik dus onderbroken door deze spontane dame.
0: Ah.
2: En ik dacht, dit vind ik wel belangrijker dan voor mijn eigen bingo gaan. Morgen doe ik een poging om hem af te maken.
0: Oké, dat is goed. Dus ik hoef geen nieuwe tatoeage te zetten.
2: Nee,
0: zoals
2: dat blijf je bespaard.
0: Mocht je niet hebben meegekregen, Sonja Silva, haar bingo kaart was vol. En toen moesten we een challenge doen. En we hebben dus allebei een muzieksleutel laten tatoeëren hier bij North Sea Jazz. Ja, hij kriebelt een beetje.
2: Ja, dat hoort erbij.
0: Dat hoort erbij,
2: hè? Als je kriebelt, is hij aan het genezen. Dus dat is goed.
0: All right. Hey, Burna Boy treedt laat op. Vandaar deze show is tot 10:00. Vandaar dat we morgen zijn live optreden gaan laten horen. Of stukjes daarvan.
2: Ja.
0: En nu een grote hit. Burna Boy met...
3: Andelo.

0: Radio Blend. Live at North Sea Jazz.
1: Ja, waar Burner Boy zo meteen gaat optreden. Live on stage staat hij hier op de Nile. Denk, al die podia hebben zo'n naam van een rivier gekregen. Toch? En door die rivieren heb je dus de Nile, de Maas, de Congo. Dat zijn allemaal rivieren die meedoen.
2: Mooie, heel tof is dat.
1: Hele mooie rivieren. En ja. Jij hebt als host Howard ook dus vaak in de Nile gestaan?
2: Zeker, ja.
1: Ja, dat is mooi om mee te maken waarschijnlijk.
2: Ja, dat is echt te gek. Er staan 10.000 mensen voor je snuffert. Als je dat gordijntje staat, dan mag je roepen... hier is Earth, Wind & Fire, gaat het gordijn open. En dan beginnen ze gelijk te spelen. Dat is zo energie.
1: En ik hoor achter jou ook veel rumoer van het optreden dat achter jou gaande is.
2: Ja, wat is daar aan de hand?
1: Ja, er zijn allemaal shows in elke zaal. Er zijn dus in totaal 17 podia. 18 als je het muziekcafé meetelt.
2: Ja,
1: 150 acts over het weekend. Dus everywhere there's something. We hebben net Charlie Puth ook meegekregen. Ik heb zo een optreden van Ade Kunle Gold... wat ik je even wil laten horen. Dat vandaag heeft plaatsgevonden. Maar misschien ook goed een moment om even iedereen te bedanken... voor het luisteren naar deze mooie uitzending op dag 2 van North Sea Jazz.
2: Ja.
1: Toch?
2: En dan zijn we er morgen weer.
1: En dan zijn we er morgen weer, het dynamische duo. Morgen is dus NPO Blend weer live vanaf North Sea Jazz vanaf 4 uur. We gaan door tot 10 uur en morgen laten we ook het concert van Burna Boy horen. Dat dus zo meteen plaatsvindt, of delen daarvan in ieder geval.
2: Ja, en we hebben John Legend.
1: Ja, en als je verder wil kijken naar wat hier allemaal gebeurt... dan kan je dus gewoon de NPO Start-app even openen. Uh-huh. Op je tv, op je telefoon, waar je maar wil. En dan kan je dus meekijken naar al die concerten.
2: Live and direct.
1: Live and direct. Dat en ook op Blend is het genieten van de muziek die eraan komt. Ik heb dus een live versie voor je klaarstaan van Ade Kunle Gold. Hij zingt Just the Two of Us. We wensen je een hele fijne avond.
3: Thank you for listening to my story.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Weekend is erbij. Het hele weekend hoor je de beste live concerten, exclusieve interviews en natuurlijk je favoriete Blend DJ's. Vandaag vanaf 4 uur. Blend, live at North Sea Jazz.

switch, switch it one time. Now switch it back, baby.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: was gonna lie.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cause I'm bossy.
1: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd.